0: 2 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Maasmechelen in Limburg is een jonge man verdronken in de Maas. Hij was met vrienden naar daar getrokken om wat verkoeling te zoeken, maar door het wassende water van de rivier kwam hij wellicht in moeilijkheden. Er is een onderzoek gestart, zegt Laurien van der Heijden van het parket.
1: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8 uur om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
0: In het Jubelpark in Brussel is de voorbije avond een feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten georganiseerd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park volledig afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte 4 miljoen euro. Een verslag van Linde Koeman.
2: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
3: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is iets super Amerikaans.
2: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster Ine Tassignon.
4: Een speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
2: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
5: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevierd. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
2: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
0: In de Alpen is het voorbije weekend een Oostenrijkse bergbeklimmer om het leven gekomen. De man was aan het klimmen in Berchtesgade in de Beierse Alpen op de grens tussen Duitsland en Oostenrijk. De hulpdiensten startten een reddingsactie nadat hij als vermist was opgegeven. Volgens zijn familie was de man een ervaren klimmer. Hij had geen veiligheidsuitrusting bij. Zijn lichaam is intussen geborgen. En op het WK voetbal heeft Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. Een verslag van Geert Heremans.
6: Canada gaat verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wel zeker is dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
0: En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op een bui. In de Ardennen ook onweer bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken, maar wel droog bij temperaturen tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infovissen en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
3: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
2: Meer info op telenet.be. Go Yellow!
4: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 3 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om de wederzijdse aanvallen te stoppen en voor te onderhandelen. Het voorbije weekend voert beide landen drone- en luchtaanvallen uit. De VS op doelwitten in Iran, Iran op Amerikaanse basis in de Golfstaten. Het conflict in het Midden-Oosten dreigde daardoor opnieuw te escaleren. Eerder deze maand, werd al een staakt het vuren afgesproken, maar dat werd dus geschonden. Nu zouden beide partijen deze week in Qatar samenkomen om te praten over de situatie in de straat van Hormuz. In het Jubelpark in Brussel is de voorbije avond een feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten georganiseerd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park volledig afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte 4 miljoen euro. Een verslag van Linde Koman.
1: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
2: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is iets super Amerikaans.
1: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster in het Tassignon.
3: Speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
1: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
4: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevieren. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
1: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
0: In Mazeik in Limburg zijn de voorbije avond de speciale eenheden van de politie ingezet nadat een man zich had verschanst in zijn woning. Hij zou gewapend zijn geweest met een mes. De man zou eerder op de dag ook al met geweld gedreigd hebben. Hij was alleen in het huis aanwezig, maar toen de politie binnenviel bleek hij verdwenen. Het is niet duidelijk waar hij naartoe zou zijn. En nog in Limburg in Maasmechelen is een jonge man verdronken in de Maas. Hij was met vrienden naar daar getrokken om wat verkoeling te zoeken, maar door het wassende water van de rivier kwam hij wellicht in moeilijkheden. Er is een onderzoek gestart, zegt Laurien van der Heijden van het parket.
5: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8 uur om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
0: En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op een bui. In de Ardennen ook onweer bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken, maar wel droog. Bij temperaturen tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.

tussen Kortrijk en Lauwe, Blans en zijn Bert. Meisje, nog een keer, want het is het kieën werd. Een paard en een karre, al 100 jaar lang, doet toch langs diezelfde eigenste hank.

Je zegt, je zit zat, wat is er aan te zien? Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een karre och jere, het is het klappen niet werd. En wat voor speciaals is er nu aan een paard?

à Hirse Menage. Oh, Blanche, Blanche, Blanche, as in Pert. Jack, Jack, you Jack, Pert. Het Pert stapt voor de ook vol diepe gedachten. Wat hij van zo'n beest nog niet zo verwachten. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt je onder neus van een perdenstront.

Hij weet heel goed, er gaat niks van verloren. De muis nep straat, gaan er niet van dood. De neus in een stank is een ander zijn brood. O, blanse, blanse, blanse zijn paard. Jack, Jack, je Jack, paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanse.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Venezuela hebben de reddingsdiensten het voorbij weekend in totaal 33 mensen levend van onder het puin kunnen halen na de twee zware aardbevingen vorige week. Maar de kans dat er nog slachtoffers gered kunnen worden wordt steeds kleiner. Intussen zijn al 1450 doden geteld en meer dan 4300 gewonden. Tienduizenden mensen zijn als vermist opgegeven. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om de wederzijdse aanvallen te stoppen en voor te onderhandelen, dat melden Amerikaanse media. Het voorbije weekend voerden beide landen drone- en luchtaanvallen uit. De VS op doelwitten in Iran, Iran op Amerikaanse basissen in de Golfstaten. Het conflict in het Midden-Oosten dreigde daardoor opnieuw te escaleren. Eerder deze maand werd al een staakt het vuren afgesproken, maar dat werd dus geschonden. Nu zouden beide partijen deze week in Qatar samenkomen om te praten over de situatie in de straat van Hormuz. In Servië hebben opnieuw duizenden mensen geprotesteerd tegen de regering. Dat protest kwam ruim anderhalf jaar geleden op gang na een ramp in een treinstation. Daar kwamen toen 16 mensen om het leven bij een instorting van een dak. Volgens de betogers was die instorting het gevolg van corruptie. Ze eisten al die tijd het ontslag van de Servische president en ook nieuwe verkiezingen. Het voorbije weekend heeft de president uiteindelijk toegegeven en zijn vertrek aangekondigd. In het Jubelpark in Brussel is gisteravond een feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten georganiseerd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park volledig afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte 4 miljoen euro. Een verslag van Linde Koman.
1: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
2: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is iets super Amerikaans.
1: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster in het Tassignon.
3: Speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
1: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
4: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevierd. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
1: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
0: En in Maaseik in Limburg zijn gisteravond de speciale eenheden van de politie ingezet nadat een man zich had verschanst in zijn woning. Hij zou gewapend zijn geweest met een mes. De man zou eerder op de dag ook al met geweld gedreigd hebben. Hij was alleen in het huis aanwezig, maar toen de politie binnenviel, bleek hij verdwenen. Het is niet duidelijk waar hij naartoe zou zijn. En dan nog het weer, lokaal nog kans op een bui. In de Ardennen ook onweer bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken, maar wel droog. Bij temperaturen dan tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Maasmechelen in Limburg is een jonge man verdronken in de Maas. De jongen uit Hasselt was met vrienden naar de rivier getrokken om wat verkoeling te zoeken. Mogelijk kwam hij door het stijgende water in moeilijkheden. Laurien van der Heijden van het parket in Limburg.
1: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8:00 om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om mede omstandigheden verder te kunnen kaderen.
0: In Duitsland zijn sinds vrijdag al zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen in de meren en de rivieren. Duitsland kampt met een hittegolf. Gisteren haalde een dorp bij de Poolse grens een hitterecord van 41,7 graden. Ook Polen, Tsjechië en Hongarije kampen met hittegolven. In Venezuela hebben de reddingsdiensten het voorbije weekend alles samen nog 33 mensen levend van onder het puin gehaald, na de dubbele aardbeving van vorige week. Intussen zijn al ruim 1400 doden geteld en meer dan 4300 gewonden. Maar het aantal doden kan nog sterk oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog vermist. In het Jubelpark in Brussel is gisteravond de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten uitbundig gevierd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, die duizenden gasten had uitgenodigd. De ambassadeur zei dat er bijna 5 miljoen euro was ingezameld van 220 donateurs om het feest met muziek, optredens en vuurwerk te betalen. Dat zei collega Inge Franke gisteravond.
2: Er zijn grote internationale bedrijven bij, zoals Google en Meta, het bedrijf achter Facebook. Maar ook Belgische bedrijven als Duracell, Leonidas, Basics, Dema. Niet alle donoren zijn zo happig erop om dat ook bekend te maken, omdat zij wel weten dat er ook heel wat mensen kritisch kijken naar dit feest. Maar dat zijn dan bedrijven die grote belangen hebben in de Verenigde Staten. Dus ze wilden om die reden toch hun steentje bijdragen.
0: Op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met de Belg Hugo Broos als coach met 0-1. Verdiend gewonnen, zegt Geert Heremans.
3: In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is.
0: In de 8e finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat stapelwolken. Temperaturen tot 27 graden, aan zee is dat 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 6 uur een heel goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De vertrouwenscentra hebben meer dan 11.000 meldingen gekregen over kinderen en jongeren die vorig jaar verwaarloosd of mishandeld werden. Dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor. Ruim een derde van de kinderen is het slachtoffer van emotioneel geweld of verwaarlozing, maar ook het aantal meldingen over fysiek geweld neemt toe. De vertrouwenscentra komen handen tekort, zegt Tim Stroobans van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.
1: Dat zijn echt recordcijfers, ook voor ons. Dat is een stijgende trend die zich al jaren aan het verzetten is. En ook dit jaar hebben we meer meldingen ontvangen. En in de voorbije maanden hebben wij ook echt noodmaatregelen moeten nemen in alle regio's. En noodmaatregelen, dat betekent heel concreet dat wij minder meldingen konden ontvangen. Dat wij nog strikter moesten zijn op waar we wel en niet hulp kunnen bieden.
0: Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee belooft dat de Vlaamse regering extra geld zal vrijmaken. In Maasmechelen in Limburg is een man van 25 uit Hasselt verdronken in de Maas. De man was met vrienden gaan zwemmen in die rivier, zegt Laurien van der Heijden van het parket.
2: De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
0: Waarschijnlijk kwam hij in de problemen door het stijgende water. In Venezuela, een land in het noorden van Zuid-Amerika, hebben de reddingsdiensten het voorbije weekend alles samen nog 33 mensen levend van onder het puin gehaald na de dubbele aardbeving van vorige week. Intussen zijn al 1450 doden geteld en meer dan 4300 gewonden. En er zijn ook nog tienduizenden mensen vermist. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met de Belg Hugo Broos als coach met 0-1. In de achtste finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen. Hugo Broos had voor het WK laten uitschijnen dat hij zou stoppen als coach, maar lijkt nu toch te twijfelen omdat het zo'n leuk WK was.
3: We will take the decision in the next days. But it was a nice World Cup and it will not be an easy decision. But saying now I stop or I go, that I can't.
0: Broos zal de komende dagen een beslissing nemen. De dag start bewolkt met hier en daar een regenbui. Daarna opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden. Aan zee halen we 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen in het centrum tot 25 graden. En woensdag krijgen we geleidelijk aan meer wolken en kans op regen. Ook dan halen we tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: De grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
7: Radio BNE.
8: Radio BNE. Goedemorgen, wat fijn om terug te zijn na een week Ibiza in een dorstige hittegolf. Hoe gaat het met jou? Ik lees het graag via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
7: Radio BNE, klaar wakker.
4: Herbert Verhagen.

uit de pen van Elvis Costello, maar uit de mond van Dave Edmunds. Girls Talk. Ja, waarover gaan de dames het hebben vandaag? En de heren. De prestatie van de Rode Duivels blijft misschien nog wat nazinderen. En de start van de zomervakantie zal ook wel over de tongen gaan.

Ghana-winner heeft gelijk, hè. Je doet iets goeds en soms iets doms, dat hoort erbij. Vorige week hebben we toch de gekste beelden gezien van mensen die verkoeling zochten. Het beeld van de fietser met de ventilator op de bagagedrager vond ik echt hilarisch.

Aphrodite's Child met de stem van Demis Roussos, Rain and Tears. Met al die luchtvochtigheid werd het bijna 6:15. Het gaat goed met Freek van Suzanne en Freek. Dat zei zelf tijdens Live is Live op Linkeroever in Antwerpen. De man leidt aan ongeneeslijk en uitgezaaide longkanker. Samen met Suzanne kreeg hij een zoon, Sef, en ook daarmee gaat het goed. In het laatste nieuws lees ik dat Freek de volgende boodschap met het publiek deelde. Ik dacht altijd dat het leven zich in de toekomst afspeelde, maar het zit hier, nu. Kijk eens naar de mensen links en rechts van je. Mensen die je misschien een knuffel wil geven, ondanks de zwetende okseltjes. Aldus Freek van Suzanne en Freek.

0: De 3 degrees. Gelukkig is het kwik al meer dan 3 graden gezakt. Mijn wagen vertelde mij daarnet dat het 17 graden was. Dus gooi die ramen en deuren maar open. Het is lekker fris buiten. Rebecca Donders uit Zaventem was een van de eerste die al een bericht stuurde vanmorgen met de vraag of er weer DAB Plus radio's op het spel staan. Heb ik dat goed gehoord, schrijft ze. Ja hoor.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

0: Laat de zon in je hart van Willy Sommers kennen we allemaal. Wel, dezelfde boodschap verspreidde die van Wind nog veel vroeger in 1987 tijdens het Eurovisie Songfestival in Brussel. Laat die zonne in dein hart.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Kiki D. En daarvoor Nooduitgang van Meteor. Zaterdag mocht Peter Hermans hem op 1 aankondigen in de Radio BNN in Vlaamse 30. Wie weet, een sterke kandidaat voor VRT Zomerhit. Het is bijna 7:30.

Liefdesliedjes, het bekendste lied van de jazzpolitie. Dat Nederlandse duo bracht in de jaren 90 het album Interland uit, met daarop samenwerkingen met artiesten van bij ons. Patrick Riegel, Erik Melaert en Jean Blouten, die ook de producer was van die plaats. Het gaat langzaam naar Brussel op de E19, een kwartier erbij van Mechelen-Noord tot Mechelen-Zuid. Daar moet je door werken over twee smalle rijstroken. Werken? Tja.

stinkend aan haar lolly, toch op de platenhoes. De verkoop van ijslollies heeft vast een piek bereikt de voorbije dagen. En heel wat werkgevers trakteerden ook met ijsjes. En over trakteren gesproken, het kan ook met een plaat, hè. Wil jij iemand verrassen op een verjaardag, een laatste werkdag, een verhuis of wat dan ook? Stuur me dan een bericht en dan regelen we dat op die dag. Je kan me rechtstreeks bereiken en via het Radio Bene kanaal van VRT Max. Daar vind je de reageerknop.

0: Wervelwind, een lied dat Gunter Neefs bij Jan Leijers bestelde. Vraag je, heb jij nog geen DAB Plus radio? Dan kan daar vanmorgen al verandering in komen.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

hier bij Radio B1. Wat fijn dat je er ook al zo vroeg bij bent, terwijl je misschien alle ramen en deuren hebt openstaan om die hitte uit het huis te drijven. Wat staat er voor deze week op de kaarten van ons weerman David? Ik bel hem nu.

0: Dire Straits over de plek waar we massaal verkoeling opzochten de voorbije dagen. De pool. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Is hij weg, die hete golf?
1: Nee, hij is er officieel nog altijd. We moeten wachten op de eerste dag dat de maximumtemperatuur onder 25 is in Ukkel. Ik vermoed dat een van die dagen zal gebeuren. Het meest overtuigende zie ik is woensdag, omdat er dan ook wel een bui wordt verwacht. En dan zou het 3 of 24 zijn. Kan eigenlijk morgen ook. Al zit zo de week zo rond die 4, 25. Mm-hmm. Je weet dat ongeveer 24 uur vooruit een fout van plus of min een graad maken. En dan 3 dagen vooruit is dat plus of min anderhalf ongeveer of 2. Dus het kan nog alle kanten uit. Maar de verwachting is toch dat het zou eindigen. En dat we een prima zomerse week beleven. Hè? Niet dat het alle dagen van 's ochtends tot 's avonds onbewolkt is. Maar de zon domineert. Er zijn soms wolkenvelden. Trouwens, we beginnen nu vandaag in het centrum en het oosten nog met een aantal regenbuien. Misschien zit daar nog een donderslag in. Dat kan. Maar dat verdwijnt en dan wordt het eigenlijk overal zonnig tot vrij zonnig. Met temperaturen van 20 graden aan zee tot een graad of 25 in het centrum en dan 26 of 27 nog in Limburg. Met een wind die meestal zwak aan zee hooguitmatig is uit het noordwesten. Vanavond en vannacht licht bewolkt weer. Tegen morgenochtend kan er hier en daar wat bewolking zijn. Ook morgen overdag zon en wolken die afwisselen. Met maxima rond 4, 25 graden. Aan zee zitten we rond 20. De wind is meestal matig uit zuidwest tot west. Woensdag neemt de kans op een bui toe. Het is trouwens, morgen kan er misschien een drup vallen. Ik zie op sommige plaatsen in het westen een tiende van een millimeter. Dat is niet veel, mm-hmm. Dat kan wel. Maar vooral woensdag zou daar een millimeter of meer kunnen uit gieten. En dan, donderdag is het ook meestal droog hoor, een drupje kan. Zon en wolken die afwisselen, net zoals woensdag. En vrijdag ook behoorlijk wat zon. De maxima die blijven eigenlijk de ganse week zo tussen 24 en 26 graden in het centrum van het land. Aan de kust zit dat rond 20, soms dus 23 graden. En dan kijken we naar het weekend. Dat blijft goed met 4, 25 graden. Veel zon, zo goed als droog weer. Volgende week ook zomers week. Maar dan gaat het weer. Er is nog veel onzekerheid, maar minstens 25 graden, dat hebben we. En het zou opnieuw richting 30 kunnen gaan, ook voor een aantal dagen. Dus, en dan, het gaat verder, hè. Het gaat verder. Gelukkig niet meer die extremen, dat zie ik nu niet. Ik hoop dat dat ook niet terugkomt, voorlopig toch. Maar het ziet er naar uit dat we tot pakweg half juli of de eerste 10 dagen van juli, dat gewoon topzomer blijft, want dat mag je wel zeggen. 25 graden, dat is voor de meeste mensen een mooi compromis tussen niet te warm en niet te koud.
0: Nou ja.
1: En dus dat gaat verder met, kan wel eens een bui zijn en er kan wel eens een wolk voor de zon hangen, maar de zon blijft toch een dominerende factor de komende 2 weken.
0: Prima, dankjewel daarvoor en tot straks rond 7:15.
1: Tot dan.

De Supremes na Wim Lijs, die deze zomer weer op heel wat pleinen te vinden is voor Vlaanderen Zingt. Het is misschien te veel gevraagd op maandagochtend, maar hou je vooral niet in om mee te zingen met Miss Zomerhit tot aan het nieuws van 7. Sinds afgelopen weekend staat ze weer op het podium waar ze thuis hoort. Belle Perez.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatke, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En daarvoor wat pannenkoekjes met salsas.
4: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee jong, gracias Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
7: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 7 uur, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Veel meer Vlaamse kinderen zijn vorig jaar slachtoffer geworden van verwaarlozing of geweld. Het treinverkeer tussen Leuven en Brussel is verstoord. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. De vertrouwenscentra hebben meer dan 11.000 meldingen gekregen over kinderen en jongeren die vorig jaar verwaarloosd of mishandeld werden. Dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor. Ruim een derde van de kinderen is het slachtoffer van emotioneel geweld of verwaarlozing, maar ook het aantal meldingen over fysiek geweld neemt toe. De vertrouwenscentra komen handen tekort, zegt Tim Stroobans van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.
1: Dat zijn echt recordcijfers ook voor ons. En dat is een stijgende trend die zich al jaren aan het verder zetten is. En ook dit jaar hebben we meer meldingen ontvangen. En in de voorbije maanden hebben wij ook echt noodmaatregelen moeten nemen in alle regio's. En noodmaatregelen, dat betekent heel concreet dat wij minder meldingen konden ontvangen. Dat wij nog strikter moesten zijn op waar we wel en niet hulp kunnen bieden.
0: Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené belooft dat de Vlaamse regering extra geld zal vrijmaken. Vanaf september zijn alle Vlaamse steden en gemeenten verantwoordelijk voor de buitenschoolse opvang. En daardoor zal die opvang duurder worden. In heel wat gemeenten is dat nu al het geval. Volgens oppositiepartij PVDA is er niet genoeg geld uitgetrokken voor de overheveling. Vlaams parlementslid Lise van de Kastelen van PVDA geeft een voorbeeld uit Gent.
2: In Gent zien we bijvoorbeeld dat de naschoolse opvang, als je vroeger je kind van 4:30 tot 5:30 ongeveer in de opvang liet, betaalde je afhankelijk van de school €2,20 of €1,80 per kind. Maar die prijs stijgt nu naar €4 per kind. En dat komt natuurlijk op een grotere factuur voor ouders, waardoor je al gauw op €120 per maand komt voor de opvang van één kind in de naschoolse opvang.
0: In Maasmechelen in Limburg is een man van 25 uit Hasselt verdronken in de Maas. De man was met vrienden gaan zwemmen in die rivier om even af te koelen. Waarschijnlijk kwam hij in de problemen door het stijgende water. Het treinverkeer tussen Brussel en Leuven in Vlaams-Brabant is verstoord door schade aan de bovenleiding. Tussen Diegem en Zaventem rijden de treinen over 2 in plaats van 4 sporen. Het drukke verkeer naar Brussel krijgt tijdens de ochtendspits naar het werk voorrang. De treinen richting Leuven worden omgeleid. Er zijn vertragingen mogelijk tot 20 minuten en enkele ritten zijn ook geschrapt. De hinder zal wellicht nog de hele voormiddag duren. In het Jubelpark in Brussel is tot na middernacht gefeest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte bijna €5 miljoen. Liene Koman was erbij.
3: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
4: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is iets super Amerikaans.
3: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster Ine Tassignon.
5: Speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
3: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
6: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevierd. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
3: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
0: Door de overvlucht van die Amerikaanse vliegtuigen op het feest was er zo'n 20 minuten geen vliegverkeer mogelijk op de luchthaven van Zaventem. Volgens de luchthaven heeft dat tot wat kleine vertragingen geleid, maar was de impact al bij al beperkt. In Venezuela, een land in het noorden van Zuid-Amerika, hebben de reddingsdienst het voorbije weekend nog 33 mensen levend van onder het puin gehaald na de dubbele aardbeving van vorige week. Er zijn intussen al 1450 doden geteld en meer dan 4300 gewonden. Maar het aantal doden kan nog sterk oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog vermist. De Nederlandse correspondente Nina Jurna is in Caracas en het valt haar op hoe solidair de bevolking is.
7: Mensen die komen uit hele andere buurten hier naartoe om eten te brengen. Bij de mensen die dus in die tentjes leven, maar ook bij de reddingswerkers. Mensen die zelf een helm en een schep pakken en zeggen we willen meewerken om dat kunnen we doen. Dus het is ongelooflijk veel solidariteit onderling bij een bevolking die natuurlijk al ontzettend veel over zich heen gekregen heeft de afgelopen jaren met crisis op crisis en nu dit.
0: En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met de Belg Hugo Broos als coach met 0-1. Het verslag is van Geert Heremans.
8: Canada gaat verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wel zeker is dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
0: De dag start bewolkt met hier en daar een regenbui. Daarna opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen in het centrum tot 25 graden. Dit nieuws begon bij de vertrouwenscentra. Die centra hebben vorig jaar meer dan 11.000 meldingen gekregen over kinderen en jongeren die verwaarloosd of mishandeld werden. Er is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor. De Vlaamse regering belooft extra geld. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
9: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
10: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
9: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
10: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel. Radio BNE.
11: Goedemorgen, dit zijn de voornaamste verkeersproblemen. Door een kapotte bovenleiding bij Zaventem zijn er problemen voor het treinverkeer tussen Aarschot, Leuven en Brussel en tussen Brussel en de luchthaven. De IC-treinen tussen Leuven en Mechelen zijn geschrapt. Langzaam naar Brussel op de E19, 20 minuten erbij van de Rumst tot Mechelen-Zuid. Daar moet je door werken over twee smalle rijstroken. En dan op de N16 naar Willebroek, 20 minuten erbij aan de werken in Temse.
9: Radio BNE.
10: Radio BNE, klaar wakker.
9: Herbert Verhagen.
12: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
11: Fijn dat je luistert.
12: VRT.

0: maakt me gek. Ja, ze maakt me gek. Oh, ze maakt me gek.
1: Niels William over verhit en het lag is niet aan het weer.

0: Jimmy Foster maakte een paar verrassende sprongen op de toonladder en het leverde hem een mooie evergreen op. Stranger in Paradise uit 61. Het is bijna 14 over 7. Peter van der Weijden is terug met een gloednieuw seizoen van De Zandloper op VRT Max. En gaat dus opnieuw in gesprek met boeiende Vlamingen, terwijl De Zandloper onverbiddelijk blijft lopen. Ellen Callebaut, ofwel mevrouw Gert Verhulst, is zijn eerste gaste. Zij vond trouwen met Gert bijzonder romantisch.
1: Trouwen vind ik wel een heel romantische ding. Dus ik denk gewoon dat wij getrouwd zijn, vind ik toch wel een van de romantische dingen die bestaan. Want dat doe je echt, we hebben dat echt gedaan. Wij hebben ook geen kinderen samen. Dus dat was echt zo voor ons een moment voor aan elkaar te tonen van ja, dit is voor altijd.
2: Sinds je weg bent zoek ik elke avond een reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

0: De Eagles, Take It Easy. Dat was vorige week de boodschap, hè. Alles op het gemak, maar vanaf vandaag hoef je je niet meer te schamen als je zware inspanningen doet. Die 30 graden en meer, daar zijn we voorlopig van verlost. Ik zeg voorlopig. En de rest vertelt David wel rond 7:45. En zo meteen een meezinger uit onze kampmap.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
4: Op het strand? Nee, dat gaat niet.
3: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
5: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik dacht van chili con carne.
6: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Daar wordt chili con serieus veel carne.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Jan de Wilde met de opener van het album Vogelenzang 5 uit 1972. Op maandag ligt er altijd een nieuw album van de week klaar. En het is de gloednieuwe verzamelaar van Willy Sommers.
1: Hallo party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

Ja, die reis heb ik dus net achter de rug. En kan ik je alleen maar aanraden, liever. Ibiza is verrassend mooi. Venga, boys. Het is 2 minuten voor 7:30.

Vrijdag verschijnt het gloednieuwe album van Madonna. En daarop zal onze Stromae ook te horen zijn. De twee ontmoeten elkaar al in 2014, ergens in New York. En kijk, van het een kwam het ander. Deze verkeersproblemen vallen op. Door een kapotte bovenleiding bij Zaventem zijn er vertragingen en geschrapte treinen tussen Aarschot, Leuven en Brussel, tussen Brussel en de luchthaven en tussen Leuven en Mechelen. Langzaam naar Brussel op de E19, 25 minuten file van Rumst tot Mechelen-Zuid. Daar moet je doorwerken over twee versmalde rijstroken. Verkeer van Antwerpen naar Brussel kan beter via de A12 rijden, maar staat ook al een kwartier stil in Londerzeel. En nog eentje op de N16 naar Willebroek, 20 minuten erbij, aan de werken in Temse.

Stevie Wonder na Jan Smit, die het over een rijke schat had, namelijk vrienden voor het leven. Ja, die hebben vast al allemaal zijn wijn geproefd. Eerder dit jaar stelde Jan Smit een eerste witte wijn voor. En later dit jaar zou hij nog een rosé en een rode lanceren. Het is 9 minuten over 7:30.

0: Harpo, een Zweedse zanger. 29 juni zijn we vandaag. Ja, de zomervakantie is echt wel begonnen, hier op Radio Bene. En dat vonden wij een goede reden om onze prijzenkast nog eens wagenwijd open te zetten.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio Bene op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

0: zijn.
1: Nielse Stadsbader deze zomer weer met Siska Schoeders op de afspraak voor VRT Radio Zomerhit. David, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ah, oh, totaal ander verhaal. Buiten, vind ik. Ik kwam uit de garage en ik dacht van, wow, lekker fris.
2: Ja, ja, inderdaad. Zal een ganse week zo zijn. En het blijft wel uiteraard ook warm genoeg voor iedereen. Nog een aantal buien momenteel in de Ardennen, maar ook nog in Limburg. Die verdwijnen, die zijn naar het oosten aan het trekken. Dan krijgen we overal veel zon. Een paar wolkenvelden, maar niet te veel. Ja, prima zomerdag met temperaturen rond 25 graden. In de Kempen zitten we rond 26, aan zee rond 20. Met een zwakke tot aan de kust soms matige wind. En dat is meestal een wind die uit westelijke sector waait, west tot noordwest meestal. En vanavond en vannacht opnieuw ook brede opklaringen, hoge bewolking. Tegen de ochtend hier en daar wat velden, middelhoge bewolking ook. En ook morgen overdag is dat een mix van zon en soms is hier en daar bewolkter momenten, maar zo goed als droog. De temperaturen die schommelen rond 4, 25 graden. Aan de kust zitten we rond 20, 21. Ook woensdag diezelfde temperatuur daar. Dan opnieuw een mix van zon en wolken. Een matige wind, vaak uit het noordwesten. 24 of 25 graden. En dan donderdag en vrijdag zitten we weer rond 5, 26. Het weekend ook. Met nog altijd veel zon. Ook volgende week veel zon. En dan zou het weer warmer worden. Met maxima die mogelijk weer richting 30 graden gaan. Het is nog niet helemaal zeker. Kan 25 zijn, kan 30 zijn, zie ik. Nog wat onzekerheid, maar dat het minstens warmer dan normaal wordt, dat kunnen we wel zeggen. Ik denk zelfs dat het eigenlijk de eerste drie weken van juli gemiddeld warmer dan normaal zal zijn. Zonder te beweren dat het dan niet meer regent of zo, dat er een keer geen bui of een onweer zal zijn. Maar de zomer, die is niet kapot te krijgen. Alleen is het op menselijker maat, zeker deze week. Volgende week wordt het weer wat warmer. Voorlopig vervallen we niet in extremen dan.
1: Dus deze week een doe-week, hè? Als je iets wil doen, binnen of buiten. Het moment.
2: Ja, ja, absoluut.
1: Allee, dankjewel. Geniet van je dag.
2: Jij ook. Tot morgen.

Uit 74, kijk eens aan, de geboortejaar. Miss Wonderful van Mr. Wally Tax. En die man schreef ook voor anderen. Eén voorbeeld, het mooie It's Raining in My Heart van Lee Towers. Het is 9 minuten voor 8. Geniet van je ontbijt.

Johan Verminne over zijn dochter Paulien, die een WhatsApp-groep opstartte om haar vader te helpen. Daardoor sleepte vrienden en familie Johan door een moeilijke periode. Zo zie je maar, die smartphone biedt ook veel voordelen. Het nieuws van 8 uur komt eraan, na Ingeborg. Als dat gebeurt...

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be. Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Veel meer Vlaamse kinderen zijn vorig jaar slachtoffer geworden van verwaarlozing of geweld. Het treinverkeer tussen Leuven en Brussel is verstoord. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Meer dan 11.000 kinderen en jongeren zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van verwaarlozing of mishandeling. Dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor, zegt het Vlaams Expertisecentrum voor Kindermishandeling. Ruim een derde van de kinderen is het slachtoffer van emotioneel geweld of verwaarlozing, maar ook het aantal meldingen over fysiek geweld neemt toe. De vertrouwenscentra komen handen tekort om iedereen te helpen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené zegt dat er extra geld wordt vrijgemaakt.
1: Vandaag financieren we 10 miljoen euro voor de vertrouwenscentra kindermishandeling en we doen daar nu toch een substantieel bedrag van 1,5 miljoen euro bij. Dat moet de centra in staat stellen om meer kinderen en jongeren te kunnen helpen, om meer meldingen ook sneller te kunnen opvolgen en ook om onze hulpverleners die elke dag op het terrein staan nog beter te ondersteunen.
0: Vanaf september zijn alle Vlaamse steden en gemeenten verantwoordelijk voor de buitenschoolse opvang. En daardoor zal die opvang duurder worden. In heel wat gemeenten is dat nu al het geval. Kinderen moeten voortaan ook zinvolle activiteiten kunnen doen tijdens de opvang, zoals muziek of sport. Maar volgens oppositiepartij PVDA is er niet genoeg geld uitgetrokken voor die hervorming, zegt Vlaams parlementslid Lise van de Kastelen.
2: Voor zo'n kwalitatieve buitenschoolse opvang met goede personeelsnormen, met goede personeelsvoorwaarden, met kwalitatieve opvang voor het kind, hebben we minstens 334 miljoen euro nodig. Als je natuurlijk maar 200 miljoen euro voorziet, dan stelt je de steden en gemeenten ook wel een beetje voor de vraag, ja, hoe ga je dat organiseren, hoe ga je dat oplossen? En ja, in de praktijk zien we vandaag dat de factuur vooral wordt doorgeschoven naar de ouders.
0: In Maasmechelen in Limburg is een man van 25 uit Hasselt verdronken in de Maas. De man was met vrienden gaan zwemmen in die rivier om even af te koelen. Waarschijnlijk kwam hij in de problemen door het stijgende water. Het treinverkeer tussen Brussel en Leuven in Vlaams-Brabant is ernstig verstoord door schade aan de bovenleiding bij Zaventem. Het drukke verkeer naar Brussel krijgt voorrang. De treinen richting Leuven worden omgeleid. Er zijn vertragingen mogelijk tot 20 minuten en enkele ritten zijn ook geschrapt. De hinder zal wellicht nog de hele ochtendspits duren, zegt Frederik Petit van spoorwegbeheerder Infrabel.
3: Dat houdt in dat we slechts over 2 van de 4 sporen kunnen rijden tussen Diegem en Zaventem. Is natuurlijk een heel belangrijke spoorverbinding tussen Brussel en Leuven. Dat houdt in dat er impact is aan gepaste treindienst met mogelijke afgeschafte treinen, vertragingen. En dat heeft ook impact op een aantal andere treinrelaties richting Mechelen en Aarschot. Dus met andere woorden, de ochtendspits deze maandag zal heel ernstig verstoord verlopen voor de treinreizigers.
0: In het Jubelpark in Brussel is tot na middernacht gefeest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. En het feest kostte bijna 5 miljoen euro. Liene Koolman was erbij.
4: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
5: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is iets super Amerikaans.
4: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster in het Tassignon.
6: Een speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
4: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
7: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevierd. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
4: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
0: Door de overvlucht van die Amerikaanse vliegtuigen op het feest was er zo'n 20 minuten geen vliegverkeer mogelijk op de luchthaven van Zaventem. Volgens de luchthaven heeft dat tot wat kleine vertragingen geleid, maar was de impact al bij al beperkt. In Zuid-Azië heeft Pakistan opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd net over de grens in Afghanistan. Daarbij zijn tientallen doden en gewonden gevallen. Pakistan heeft het over 29 uitgeschakelde terroristen en zegt dat er ook grondoperaties zijn uitgevoerd. Aanleiding was een reeks terreuraanvallen in Pakistan door rebellen die met de Taliban in Afghanistan samenwerken. Afghanistan en Pakistan vechten al sinds vorig jaar en bij die gevechten zijn al honderden doden geteld. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. In de achtste finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen. De Belgische coach van Zuid-Afrika, Hugo Broos, had voor het WK laten uitschijnen dat hij zou stoppen als coach, maar lijkt nu toch te twijfelen na het leuke WK.
8: We will take the decision in the next days. But it was a nice World Cup and it will not be an easy decision. But saying now I stop or I go, that I can't.
0: Broos wil dus de komende dagen een beslissing nemen. Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden vandaag. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperatuur in het centrum tot 25 graden. Dit nieuws begon bij de vertrouwenscentra. Die centra hebben vorig jaar meer dan 11.000 meldingen gekregen over kinderen en jongeren die verwaarloosd of mishandeld werden. Dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor. De Vlaamse regering belooft extra geld. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
9: Dankjewel, Sophie.
10: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
11: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
10: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
11: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
9: Goedemorgen, deze verkeersproblemen vallen op. Langzaam naar Brussel op de E19, een half uur erbij van de Rumst tot Mechelen-Zuid. Daar moet je doorwerken over twee smalle rijstroken. Verkeer van Antwerpen naar Brussel kan beter via de A12 rijden, maar staat ook al een kwartier in de file in Londerzeel. Op de binnenring rond Brussel een half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 40 minuten van Stroombeek tot Jette, want daar is een ongeval gebeurd. Op de N16 naar Willebroek, 20 minuten erbij, aan de werken in Pemse.
10: Radio BNE.
11: Radio BNE, klaar wakker.
10: Herbert Verhagen.
11: De tijd van je leven. Na, na, na, na. Een fijne start van de week.

Eruption One Way Ticket. En ja hoor, de tickets zijn er al voor de Feel Good Musical Hallo Radio 2. De première is voorzien op 21 maart 2027 in het gloednieuwe Studio 100 Theater in Hofstade. En die musical gaat over de beginjaren van de Nationale Radio met herkenbare klassiekers en iconische Vlaamse hits uit de jaren 70. Peter van der Veyre en Chris van Tongelen delen samen de hoofdrol. En wil je daar zeker bij zijn? Ja, bestel dan vandaag nog je kaartjes via het Radio 2-kanaal op VRT Max of via halloradio2.be.

sommige dingen zijn zo evident dat ze niet meer opvallen. En dan is er Jasmin die de ochtenddauw tevoorschijn tovert. Zeer verkwikkend als je die gaat verkennen op blote voetjes.

Tommy James en de Shandells. In de zomervakantie geven we heel wat DAB Plus radio weg. DAB Plus radio's liever weg op Radio BNE. Hoor je het zomerse zangmoment van de Radio BNE-artiesten? Stuur dan en alleen dan zomer door in de chat op het Radio BNE-kanaal van VRT Max. Vanaf dan maak je kans op een DAB Plus radio. En wil jij weten of je bij de winnaars bent? Check het bij Radio BNE op VRT Max.

0: Inmiddels is hij 81, George Baker. En hij staat er nog steeds op grote festivals, waar jong en minder jong zijn nummers mee brullen. Mooi om te zien. Een echte topartiest.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

Je weet dat we hier graag herinneringen of anekdotes bij platen die voorbij komen lezen. Hè. Dat is misschien wel zo bij de naam Simple Minds. Zag jij hen ooit op Torhout Werchter in de jaren 80? Of je weet vorig jaar toen ze erbij waren op Rock Werchter. Vertel het maar in een berichtje dus via het Radio Benenkanaal op VRT Max. Op zondag 8 november organiseren wij in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen de Radio Bene The Red Pack Live in Concert Best of Christmas. Dat is een mond vol. Dat zijn de mooiste Red Pack Evergreens met een mooie kerststrik rond. Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovie, Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex staan op de affiche. Topshow. Wil jij erbij zijn? Ga dan naar het Radio Bene kanaal op VRT Max. Daar kan je terecht voor tickets voor Radio Bene The Red Pack Live in Concert op zondag 8 november dus. Er is trouwens een middag- en een avondshow. En hij is er dus bij, Yannick Bovie.

De OJ's krijgen er maar niet genoeg van, want hun afscheidstour die duurt al jaren. Daarnet nog Simple Minds, Dierik Klaarbakker op Radio Bene. En Hans Soene herbeleefde zijn jonge jaren, schrijft hij. Hij heeft hun platen grijs gedraaid destijds en genoot ook van hun concert op The Night of the Proms. Het is maandag en dan kan je een extra positieve noot gebruiken, hè, om er weer in te vliegen. En daarvoor kunnen we rekenen op deze man, Gary Hager.

Het is 8:45 en dit zijn de uitzonderlijke verkeersproblemen. Langzaam naar Brussel. Op de A12 40 minuten van Londerzeel tot Stroombeek. Op de E19 ook 40 minuten van Kontich tot Mechelen-Zuid. Daar moet je door werken over twee smalle rijstroken. En in Rumst is ook een ongeval gebeurd. Traag op de E40, 20 minuten vanaf Berthem. In Sterrebeek is de linkerrijstrook versperd door een aanrijding. Op de binnenring rond Brussel 40 minuten vertragen tussen Dilbeek en Vilvoorde. En op de buitenring 1 uur erbij van Grimbergen tot Jette. Daar is een ongeval gebeurd. Op de N16 tenslotte naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de werken in Temse.

alweer zo'n mooie evergreen hier op Radio BNE van Sunny en Cher. Het is 8:08. Terug naar Vlaanderen voor Slongs. In 2015 stond ineens haar naam in grote letters op de muzikale kaart in Vlaanderen. Door het volgende lied, met een mooie boodschap. Besef hoe goed we het hier hebben.

0: Slongs, wil jij vanmorgen een DAB Plus radio winnen? Luister dan nog eens goed naar de uitleg van ons zomerspel.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Sometimes the world is a valley of...

Al Martino was een zingende metselaar. Ja, ja. Doe maar aan denken dat onze bouwvakkers ook blij zullen zijn dat het kwik voorlopig geen dagrecords meer zal breken en de planning dus niet meer in de war zal sturen. Zo dadelijk het album van de week en het is er een van Willy Sommers. Work.

0: Wilson met een van zijn mooiste, California Blue.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Zomerdeuntjes en zijn meest geliefde hits. Die heeft Willy Sommers verzameld op Zomerse Hits. Een plaat die eind mei verscheen. Elke dag krijg je het lied uit. Deze week en beginnen doen we met de Spaanse versie van Zeven Anjes, Zeven Rozen. Waarmee hij in de jaren 70 zelfs Julio Iglesias voorbij stak in de Spaanse hitlijsten. Onze Willy.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

Jaren 80 muziek van Valérie Lagrange. Op na het nieuws van 9 uur met een gekke opa die zich afgelopen weekend amuseerde op het festivalpodium. Bart Peters. Tot morgen, hè.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Steden en gemeenten worden vanaf 1 september verplicht om buitenschoolse opvang te organiseren. Het moet om kwaliteitsvolle opvang gaan, waarbij kinderen kunnen sporten of tekenlessen volgen. Bevoegd Vlaams minister Caroline Gené trekt er 80 miljoen euro extra voor uit.
1: Nieuw is dat er 80 miljoen euro extra geïnvesteerd wordt en dat we inderdaad vragen van alle lokale besturen dat ze heel veel verschillende partners samenbrengen om kwaliteitsvolle naschoolse opvang te organiseren. Er waren er een aantal die heel goed werkten, maar er waren heel veel lokale besturen die dat eigenlijk afwentelden en die geen kwaliteitsvol naschools aanbod hadden. En hen hebben we nu inderdaad verplicht om dat ook te organiseren.
0: Volgens oppositiepartij PvdA wordt er niet voldoende geld uitgetrokken voor deze hervorming. Daardoor dreigt buitenschoolse opvang duurder te worden, zegt de partij. De overheidsdienst Economie heeft dit jaar al bijna 1000 verdachte websites geblokkeerd. Dat meldt het Belang van Limburg. Daardoor zijn bijna 300.000 Belgische consumenten terechtgekomen op een waarschuwingspagina in plaats van op een frauduleuze website. De economische inspectie kan sinds kort ook sneller en gerichter ingrijpen op het internet. Concreet betekent dat dat frauduleuze websites of advertenties op zoekmachines of sociale media binnen de 24 tot 48 uur offline gehaald kunnen worden. Het treinverkeer tussen Brussel en Leuven in Vlaams-Brabant is ook nog altijd ernstig verstoord door schade aan een bovenleiding in Zaventem. Tussen Diegem en Zaventem rijden de treinen over 2 in plaats van 4 sporen. Er zijn vertragingen mogelijk tot 20 minuten en enkele ritten zijn ook geschrapt. En de hinder zal zeker nog de hele ochtend duren, zegt Frederik Petit van spoorwegbeheerder Infrabel.
2: Er zijn een tweetal verschillende ploegen van Infrabel met werktreinen bezig aan de herstelling van de bovenleiding. Het zal sowieso pas na de ochtendspits terug in orde zijn. Dus ik veronderstel op dit ogenblik in de loop van deze maandag voormiddag dat we opnieuw over de volledige capaciteit en de 4 sporen kunnen beschikken tussen Diegem en Zaventem.
0: Oostenrijk evacueert 200 mensen uit het Kaunertal in Tirol. Gisteren werd de weg naar het dal afgesneden door een modderstroom na een hevig onweer. De meest kwetsbare mensen werden gisteren al weggehaald per helikopter. Vandaag volgen nog eens 4 andere vluchten. Het is ook nog altijd erg heet in Oostenrijk en andere plaatsen in Centraal- en Oost-Europa. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. In de 8e finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen. Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden vandaag. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperatuur in het centrum tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Iedereen houdt van de zomer.
4: De tijd van je leven.
3: Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

0: artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

besorgten unoprecht, Christine, die niet bij behoorden. Ik heb je niet herkend, ging dan je fierheid wijken, je durf me zelfs niet eens.

wonder mooie tijd, Christine, die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven, en daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf.

geen geluk, Christine. Want onze liefdesbanden, ze sprongen schrijnend stuk, Christine.

0: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Daar wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. 40 Belgen zijn de voorbije nacht geëvacueerd van op een cruiseschip dat voor anker lag in de Franse havenstad Honfleur in Normandië. Er was brand uitgebroken, alle 132 opvarenden en 31 bemanningsleden werden veilig van boord gehaald. Het ging om een riviercruise van de Franse hoofdstad Parijs naar de Normandische kust. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. In de gemeente Anderlecht in Brussel heeft de politie de daders van een groot sluikstort gevat. Twee mannen hadden 50 zakken met bouwafval achtergelaten op straat. Een buurtbewoner kon alles filmen en de politie deelde de beelden daarna op sociale media. Via verschillende tips konden ze de daders opsporen. Die riskeren een boete die kan oplopen tot 25.000 euro. Gemeenten die vrijwillig willen fuseren tot één gemeente krijgen opnieuw financiële steun van de Vlaamse regering. De belangrijkste steun is de overname van de schuld tot maximaal 16 miljoen euro. Bij de vorige fusieronde lag dat plafond nog op 50 miljoen euro. Maar toen de kleine gemeente Borsbeek fuseerde met Antwerpen, kostte dat de Vlaamse regering 50 miljoen euro. En dat scenario wil het vermijden. Bij de laatste fusieronde fuseerden 28 gemeenten tot 13 nieuwe fusiegemeenten. En de Britse kroonprinses Kate heeft de Three Peaks Challenge gewandeld om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Ze beklom de drie hoogste bergtoppen van het Verenigd Koninkrijk op één dag tijd. Prinses Kate kreeg zelf kanker in 2024. Ze weet hoe moeilijk het is en wil lotgenoten en medisch personeel steunen.
1: I know personally how difficult that journey is. I really wanted to use this opportunity as my way of contributing to all the wonderful work that's going on.
0: Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden vandaag. Aan zee halen we 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen in het centrum tot 25 graden. Woensdag krijgen we geleidelijk aan meer wolken en ook kans op regen. Ook dan halen we nog 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel Sophie, heel goedemorgen. Door een kapotte bovenleiding bij Zaventem zijn er vertragingen en geschrapte treinen tussen Aarschot, Leuven en Brussel, tussen Brussel en de luchthaven en tussen Leuven en Mechelen. Het gaat traag naar Brussel op de A12, een kwartier extra van Londerzeel tot Strombeek. Op de E19, 20 minuten van Rumst tot Mechelen-Zuid. Daar moet je doorwerken over twee smalle rijstroken. Op de binnenring rond Brussel vertraag je een kwartier tussen Dilbeek en Vilvoorde. Op de buitenring 10 minuten van Groenendaal tot Tervuren. In Ukkel is het bijzonder druk op de Waterloze Steenweg richting Brussel. Klein half uur aanschuiven daar. Op de N16 van Willebroek een kwartier file aan de werken in Temse. Op andere plaatsen zijn er alleen kleinere vertragingen.
3: Iedereen houdt van de zomer.
4: De tijd van je leven.
3: Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
4: Radio BNE.
3: Radio BNE.
2: Ja hoor, de vakantie is nog niet begonnen, maar wij delen dus al cadeaus uit. En daar moet je niet eens een goed rapport voor hebben gehaald. Zeer welkom.
6: Radio BNE

Klopt, een vrijgezel, een bachelor boy in woord en daad. De ergste hitte ligt achter ons. We krijgen zomerdagen en nachten, zoals we die het liefst hebben. Aangenaam draaglijk. We nu eens een plons, dan weer een barbecue. En af en toe een buitje. Paradijselijk qua.

0: Goh, een beetje regen moet toch kunnen?
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.

Pieter Sandstedt met een prachtige plaat uit 1969. En zo hoor je er komende zondag tussen 4 en 6 heel veel op een rij. Alleen maar tophits uit 1969 dan. Dus dat worden uren van puur genot. En daarna is er een aflevering van The Rat Pack. Want de Crooner Club blijft de hele zomer open. Maar het is Yannick Bovy die je vergast op de stemmen van onder andere Sinatra, Ella Fitzgerald en Michael Bublé. Zou Sammy Moore niet goed zijn met een big band? Ik ben eigenlijk helemaal zeker van wel.

0: En daarmee stonden we in gedachten echt aan het roer van een zeilboot. Sail away, let the Orinoco flow. Enya, een vrouw die klinkt als een engel. En die zich ook niet echt op haar gemak voelt, heb ik de indruk, tussen andere mensen. Ze woont in een groot kasteel, net buiten Dublin. Helemaal alleen. Ze is nooit getrouwd, heeft ook geen kinderen en dus geen kleinkinderen om haar gezelschap te houden. Maar misschien gaat ze af en toe op de thee bij Bono. Dat is daar namelijk haar buurman. Het is 10:30 op de E40 van Veurne naar Jabbeke. Staat er een kwartier file door werken tussen Gistel en Westkerken. 1 rijstrook is daar dicht. Ook naar Brussel een kwartier op de E19 van Rumst tot Mechelen-Zuid. Daar moet je door werken over 2 smalle rijstroken. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 10 van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.
1: Radio Bene, gewoon genieten.
2: Radio Bene. Vanessa van Hoven.

Postcodecijfers. Kom op, Suzie. De bui is over. Carla uit Vinderhouten stuurt het een berichtje in onze app op VRT Max. Vanessa, kun je mijn grote idool Bart Kael draaien met Ik zeg het met mijn hart? Dat was onze openingsdans 5 jaar geleden. Sorry Carla, ik moet daar formeel in zijn. Nee, ik ga Bart Kael niet draaien. Maar ik heb daar een zeer goede reden voor. Bart is namelijk straks de muzikale hoofdgast in Radio BNE Goedgezind. Dat wil zeggen dat je hem elk uur 6 keer hoort met telkens 2 liedjes na elkaar. Dus straks 12 keer Bart. En ik heb gauw voor je gekeken. Hij zegt het dan ook echt met zijn hart. Dus veel plezier straks. En alvast proficiat met je houten huwelijk.

vijf jaar getrouwd. Dat is een houten huwelijk. Dat je niet denkt dat Carla getrouwd is met Pinocchio of zo. De naam van haar man heeft ze niet vermeld in de app. Maar straks gaat ze slowen op heel veel moois van Bart Kael. Zou er ook een naam bestaan voor een huwelijk dat maar 7 maanden heeft geduurd? Tuurlijk wel. Een vergissing. Billy Ray Cyrus trouwde in 2023 voor de 3e keer. En de inkt in dat trouwboekje was nog nat of hij vroeg de scheiding al aan wegens onverzoenlijke verschillen en ongepast echtelijk gedrag.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

een van de vele magistrale liedjes van Bud Backrack en Hell David. Gezongen door hun grote muze Dionne Warwick. Voor de hele planeet wat meer liefde. En voor jou persoonlijk, wat mag dat zijn? Een DAB Plus radio? Dat is toch prettiger, makkelijker en ook zuiverder luisteren naar Radio B. Nee, we delen er de komende weken weer enkele uit. Daarvoor moet je gewoon luisteren. En wanneer je wat artiesten over de zomer hoort zingen, snel reageren via VRT Max. Dat koortje passeert hier een paar keer per dag.

Peter Tosh en Mick Jagger, twee mannen die nogthans heel veel hebben om op terug te blikken, maar toch luidt hun advies, kijk in het leven altijd vooruit. Sam Goris voegt daaraan toe dat je gerust het gras mag laten groeien en ook dat je elke dag dat je niet danst, een dag verloren hebt. Bij Sam thuis wordt er elke dag gedanst, van een zwoele tango tot een rustige rumba. En Sam en Kelly zijn 26 jaar getrouwd ondertussen, dus het is een waardevolle tip.

0: looking for the summer.
1: Ga snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB+ radio.
2: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.

0: Dit is een troostlied, stuurt Marlene uit Hoven. Ik had een bakkerij, ik heb die dag op dag een jaar geleden overgedragen aan mijn opvolger. Dus ik heb het gevoel dat ik al een jaar op vakantie ben. En ik kan mijn tijd gedeeltelijk doorbrengen met het bekijken van filmpjes van mijn dochter, haar man en de twee schatten van kleinkinderen die in Costa Rica wonen. Zo'n filmpje brengt je direct in vakantiemodus, maar het gemis blijft wel sterk aanwezig. Troost dus van de Carpenters.
1: Motorpech en Nies. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
2: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
6: Ford.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken. Ik dacht aan chili con carne.
8: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Daar wordt chili con serieus veel carne.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
11: Oh, ik zal het eens opzoeken.
10: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de comdata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
11: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
10: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC, beweegt met je mee.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
14: Radio BNE.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een bestuurder met een levenslang rijverbod opgepakt na een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Hij legde ook een positieve ademtest af. De bestuurder had 2,32 promille alcohol in zijn bloed. Dat komt overeen met 8 tot 12 glazen bier. De auto waarmee hij reed was van zijn werkgever. Volgens de politie wist hij niet dat de man niet meer mocht rijden. Bij het ongeval was er enkel materiële schade. Niemand raakte gewond. De Antwerpse advocaat Jorge van Laar is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar met uitstel voor witwassen van geld en deelname aan de activiteiten van een criminele organisatie. Hij moet ook een boete betalen van 40.000 euro. Hij had een drugsbende advies gegeven om geld wit te wassen via de verkoop van goud. De zaak kwam aan het licht toen speuders chatgesprekken konden afluisteren tussen de advocaat en zijn cliënt. 40 Belgen zijn de voorbije nacht ook geëvacueerd van op een cruiseschip dat voor anker lag in de Franse havenstad Honfleur in Normandië. Er was brand uitgebroken. Alle 132 opvarenden en 31 bemanningsleden werden veilig van boord gehaald. Het ging om een riviercruise van de Franse hoofdstad Parijs naar de Normandische kust. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. En de Britse kroonprinses Kate heeft de Three Peaks Challenge gewandeld om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Ze beklom de 3 hoogste bergtoppen van het Verenigd Koninkrijk op 1 dag tijd. Prinses Kate kreeg zelf kanker in 2024. Ze weet hoe moeilijk het is en wil lotgenoten en medisch personeel steunen.
1: I know personally how difficult that journey is. I really wanted to use this opportunity as my way of contributing to all the wonderful work that's going on.
0: Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden vandaag. Aan zee halen we 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperatuur in het centrum tot 25 graden. Woensdag krijgen we geleidelijk aan meer wolken en ook kans op regen. Ook dan halen we tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel Sophie, dat was een weinigje nieuws en dit is weinig verkeersinformatie. Op de E40 van Veurne naar Jabeke staat er bijna een half uur file. Tussen Gistel en Westkerken, door werken is de rechterrijstrook dicht. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten extra tussen Linkeroever en Borgerhout. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.
3: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
4: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
4: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
6: Radio BNE. Radio BNE. Gewoon genieten.
3: Vanessa van

mochten de Fortune zingen, hier komen die regendagen weer. Ik zou het nog toejuichen, maar dit is veel erger. Dat rainy day feeling, gevoel van tristesse. Hoort natuurlijk ook bij het leven, maar het mag toch niet te lang duren. Ik kan het zelfs al gelijk counteren met een chanson populaire van Mieke.

All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match had. Zalige song van The Loving Spoonful, maar de extreme hitte is nu toch eventjes voorbij. Er wordt druk geroddeld over het huwelijk van Taylor Swift en Travis Kelce. Volgens bronnen zou dat koppel deze week trouwen in Madison Square Garden in New York. De locatie houden ze zelfs voor een paar dagen hebben afgehuurd. Volgens The Times staat er nu donderdag een kleine bijeenkomst met zo'n 100 gasten gepland. Vrijdag volgt dan nog een groot feest met zo'n 1000 aanwezigen. Volgens insiders gaat het groter zijn dan het Met Gala. Stevie Nicks zou komen optreden op het huwelijk. En Tim McGraw die zou ook een liedje komen zingen. Ja, wat wil je? Een zot verliefde mens doet nu eenmaal zotte dingen.

0: myself. Boris Gardner, precies 40 jaar voordat Barkael zong dat hij zot verliefd is. Ja, ik las zoveel reacties van blije mensen die al uitkijken naar Radio BNE Goed Gezin straks, wanneer Bart 12 keer te horen is, dat ik dacht 13 hoeft helemaal geen ongeluksgetal te zijn. Kom, de nieuwe single nu al. Tijd om wat stoom af te laten dadelijk.
1: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.

Met een liedje dat mij een beetje aan Hugo Broos doet denken. Nana, hey, hey, kiss him goodbye. Broos is trainer van Zuid-Afrika. Het land dat gisteravond verloor van Canada op het WK voetbal. Het was een match om zeer snel te vergeten. En Broos zou nu op zijn 74ste met pensioen kunnen, maar hij lijkt de deur toch op een kier te houden voor een vervolg. Zuid-Afrika is een toffe ploeg. Broos is een zeer sympathieke mens. En we gaan hem missen, de rest van het WK. Hem en zijn Engelse tongval. De meest charmante van alle trainers daar. Wow.

Le Poppy. In 1971. Non, non, rien a changé. Vanaf deze week verandert er echt wel een en twee op Radio BNE. Zo is er de komende weken geen U vraagt, wij draaien tussen 12 en 1. Maar kun je luisteren naar Anja Daams, die op bezoek gaat bij boeiende mensen in Als de Muren Konden Praten. Straks gaat ze langs bij basketballegende Emma Meeseman. Jammer dat er geen beeld bij is, want Emma is 1,93 meter. Anja, 1,56 meter?

0: een mens mild van Juan Luis Guerra. Burbujas de Amor.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
5: Mijn koersfiets is helemaal op de klop.
4: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
5: Zelfs met een helm is
4: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.

De Jackson 5, ABC. De boeken Taal en Rekenen mogen vanaf morgen weer voor 2 maanden de kast in. En Frida uit Geel zegt, hey, wij doen vandaag onze laatste fietsbegeleiding van de schoolkinderen als vrijwilliger bij de politie Geel. We wensen alle leerlingen en alle leerkrachten een welverdiende vakantie toe. Heel veel warme groeten van Free en Alex. Free, bedankt voor de goede zorgen. En voor jullie ook een hele fijne zomer.

Cox, artiestennaam Vivi. Ook zij had succes met een vertaling van het liedje Mommy Blue, dat origineel een Frans lied was, maar dat al heel snel versies kreeg in het Italiaans en het Engels. Oké, de grote hit hebben we gehad, maar de zon blijft voorlopig wel schijnen. André van Duin is blij. En wij met hem.

De wereld ziet er inderdaad anders uit als de zon schijnt, maar te heet is natuurlijk ook niet goed. Anne uit Zaventem laat weten dat ze in 11 dagen tijd geen strijk heeft aangeraakt. Maar vanochtend, heerlijk buiten in de afgekoelde temperaturen, heeft ze alle schade ingehaald. Met de radio als metgezel.

Yes, let's dansen samen met Chris Montez. Dadelijk de eerste aflevering van Als de Muren Konden Praten. Anja Daams thuis bij bekende Vlamingen. Ze mag op de koffie bij basketbalheldin Emma Meeseman. Daarna is er de Radio BN topcollectie met een snipverkoude Lars. En tussen 4 en 6 maakt Bart Kael je dubbel goed gezind. Nog een heel fijne maandag.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Radio Bene.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: uur en heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Meer leerlingen steunen het verbod op een smartphone op school dan bij het begin van het schooljaar. En een autobestuurder met een levenslang rijverbod is dronken achter het stuur betrapt. Veel meer scholieren zijn voorstander van een smartphoneverbod op school dan in het begin van het schooljaar. Dat blijkt uit een bevraging van de scholierenkoepel. Dit schooljaar werden smartphones voor het eerst verboden in de lagere school en tot in het vierde middelbaar ook op de speelplaats. In het vijfde en zesde middelbaar is een smartphone enkel verboden tijdens de les. Scholieren hebben het verbod dit jaar voor het eerst zelf ervaren en mogelijk zien daarom meer scholieren er de positieve kanten van in, zegt Lieselore Wouters.
1: Wat wel zo zou kunnen zijn, is dat scholieren nu wel effectief niet alleen nadenken over het verbod, maar ook het verbod ervaren. En op die manier toch wel een andere mening hebben dan het idee op zich. En dat het toch wel blijkt mee te vallen of totaal niet blijkt mee te vallen. 1 op 4 scholieren zegt zich beter te kunnen concentreren. De meerderheid zegt dat dat geen invloed heeft op hun concentratie. We zien ook wel dat er een aantal scholieren zijn die meer met elkaar praten op de speelplaats. Dus dat zijn wel misschien redenen waardoor het voor scholieren positiever is.
0: In de middelbare school De Stroom in Leuven, waar enkel leerlingen van het eerste en tweede middelbaar zitten, blijven de meningen over het verbod verdeeld.
2: Het is meer sociaal contact eigenlijk. Ik kan zien dat ik meer met mijn vrienden kan praten nu dat mijn smartphone gewoon in boekentas moet blijven of zo.
3: Als we onze gsm terug mogen gebruiken tijdens school, met andere regels toch, maar die we nog steeds mogen gebruiken. Voor foto's of voor belangrijke dingen wat we moeten meenemen voor onze klas of voor morgen als iets belangrijk is.
0: De rechtbank van Antwerpen heeft een 20er veroordeeld voor de mishandeling van 3 rusthuisbewoners. De man werkte vorig jaar als zorgkundige in Braschaat toen 2 bejaarde vrouwen zware verwondingen opliepen. Dankzij camerabeelden kon hij gevat worden. Hij had eerder ook al een bejaarde man in een woonzorgcentrum in Deurne mishandeld en was daar ontslagen. De man is nu schuldig bevonden aan opzettelijke slagen en krijgt 40 maanden cel en hij moet ook schadevergoedingen betalen. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een bestuurder met een levenslang rijverbod opgepakt na een verkeersongeval waarbij hij vluchtmisdrijf pleegde. De man had ook te veel alcohol gedronken. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdens een controle, vertelt Dirk van de Zanden van de politiezone Rivierenland.
4: Tijdens een van onze vodka-acties gebeurde er ook in de directe omgeving een verkeersongeval. Gelukkig vielen er geen slachtoffers en de bestuurder pleegde daarbij ook vluchtmisdrijf. Gelukkig konden onze interventieploegen het voertuig snel opsporen en daaruit bleek dat de man maar liefst een ademanalyse aflegde van 2,32 promille alcohol in het bloed. En de man had geen geldig rijbewijs op zak omdat hij een levenslang rijverbod heeft.
0: De auto waarmee hij reed was van zijn werkgever. Volgens de politie wist hij niet dat de man niet meer mocht rijden. De Antwerpse advocaat Jorge van Laar is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar met uitstel voor witwassen van geld en deelname aan de activiteiten van een criminele organisatie. Hij moet ook een boete betalen van 40.000 euro. Hij had een drugsbende advies gegeven om geld wit te wassen via de zogenaamde verkoop van goud. De zaak kwam aan het licht toen speurders chatgesprekken konden lezen tussen de advocaat en zijn cliënt. De inflatie is de voorbije maand gedaald naar 3,4%. Dat betekent dat het leven nu 3,4% duurder is dan een jaar geleden. Steven Rombout, waarom is de inflatie gedaald?
5: Wel, dat is vooral te danken aan het principeakkoord dat Amerika en Iran bereikt hebben om de oorlog te beëindigen. Daardoor is olie de voorbije weken fors goedkoper geworden en is de prijs van diesel, benzine en vliegtuigtickets gedaald. De zogeheten spillindex is deze maand zoals verwacht overschreden en dat betekent dat de centenindex nu ook in werking treedt voor de lonen van het overheidspersoneel. Bruto lonen boven 4.000 euro zullen in september niet volledig geïndexeerd worden en dat geldt ook voor sociale uitkeringen boven 2000 euro. En ook in de privésector zullen heel wat mensen die centenindex gaan voelen deze zomer, onder meer de werknemers in de metaalsector en de banksector.
0: Dankjewel, Steven. En 2 Amerikaanse ouders zijn veroordeeld voor doodslag en marteling nadat hun zoon van 7 jaar stierf aan overgewicht. De jongen uit de staat Michigan woog 116 kilo. Dat is 4 keer zoveel als het normale gewicht voor zijn leeftijd. Casper werd jarenlang verwaarloosd, zegt de rechter. Hij ging niet naar school en kreeg nauwelijks medische zorg en lichaamsbeweging. De politie had hem eind 2025 thuis aangetroffen. Hij overleed in het ziekenhuis aan hartfalen. Het blijft zonnig deze namiddag met af en toe wat stapelwolken. We halen 28 graden in het centrum, 21 graden aan zee. Morgen hetzelfde weer bij 27 graden. Woensdag meer wolken met af en toe wat regen. Dan halen we nog 25 graden. Dit nieuws begon met het smartphoneverbod op school. Meer leerlingen kunnen zich in dat verbod vinden dan bij de start. Toch willen veel scholieren de smartphone op school terug toelaten. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
6: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
7: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
6: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
7: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel. Radio
8: BNE. Dag Anja, Emma Meesman hier. Ik ben even in België. Als je zin hebt om naar mij thuis te komen in Ieper, kom maar af. Geen paniek, ik ga je niet laten wassen.
6: Radio BNE.
9: Vanmiddag even binnenkijken bij een van de bekendste en beste basketbalspeelsters van Vlaanderen.
10: Als de muren konden praten.
9: Anja Daams.

0: Het geeft Emma Meeseman extra energie als ze dit hoort in de kleedkamer, naar het schijnt. Die Dancing Queen van ABBA. De tijd van je leven, VRT, Radio N. De hele zomervakantie lang neem ik je mee thuis naar een bekende Vlaming. En vandaag is dat naar letterlijk en figuurlijk een van de grootste basketbalspeelsters uit ons land, Emma Meeseman. Als ze thuis is in Ieper, dan slaapt ze nog altijd in haar kamer van vroeger. Want dat huis, dat is haar veilige kokon. Radio BNE.
1: Als de muren konden praten.
0: Hoeveel maanden per jaar ben je dan hier?
2: Een maand en een half. Als ik er ben, dan neem ik het wel volledig mee op.
0: Ja.
2: Dus dat verandert nooit.
0: Nee.

0: En vroeger was dat dus zijn café hier?
1: Ja, dat is hier nog allemaal bijgebouwd, die living. Ah, ja. Maar dat was hier hun keuken en leefruimte. En de voorkant was allemaal café.
0: En heb jij dat nog geweten?
1: Ja, maar ik heb geen herinnering van een café. Nee. Daarna was de praktijk van mijn papa geworden, die kinderen en osteopaat was. Ja. Dus dat is allemaal wat zeer ver verleden.
0: Ja.
1: Ja. Maar ik heb wel, ik ben zo'n plattegrond van hoe dat vroeger was. Om nog, wat het er allemaal stond. De toog, waar was dat? De barkruiten, de biljaar, waar stond het allemaal? Waar stonden de tafeltjes? Dus dat vind ik wel leuk om allemaal te

0: je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: Adem en Adem in de versie van Mama's Jasje. Deze zomervakantie neem ik je tussen 12 en 1 mee bij een bekende Vlaming thuis. En vanmiddag is dat bij basketbalspeelster Emma Meeseman. Als ze in het land is, dan woont ze bij haar ouders in Ieper. Ook haar broer Thijs woont trouwens nog altijd thuis. En ook hij is heel sportief.
1: Op een andere manier. Gewoon amateursport altijd gedaan.
2: Ja, maar dus, dat is... Ja,
1: en ze kiet graag, okay. Maar hij heeft het werkleven.
2: Ah ja.
1: Wij hebben het omgekeerde leven.
2: Oh, ja.
1: En ik ben ja, dus van zijn leven en hij heeft van het mijne.
2: Ah, is dat waar?
1: Doet dat een keer leven van elkaar en dan doen we het goed.
2: Hij werkt hier in straat, zoals Pupé wil.
1: Nee, hij werkt overal rond, zo in sanitair bouw.
2: Ah, okay.
1: Dus met zijn handen werken.
2: Je kiest om basket te spelen en dan plots ben je een vedette. Dat moet toch...
1: Ja, ik denk dat ik daar wel oké mee omga. Dus misschien niet altijd mijn favoriete ding om overal herkend te worden of zo. Maar ik bleef wel breekbaar.
2: En vind je het raar? Doen mensen anders tegen jou?
1: Ja, toch wel. Dat opent ook wel deuren, omdat ik zelf niet zo heel extravert ben.
2: Mm-hmm.
1: Dus voor gesprekken aan te gaan of zo is dat wel handig. Dan, oké, zij begint te wabbelen en ik ga mee in het verhaal. En vind ik het leuk, oké, ik ga mee. En zo niet, oké, sluit je het gesprek wel af en ben je naar het volgende.
2: Ja.
1: Maar het is ergens ook een proces geweest. Hè. Ik weet nog de allereerste keer dat ik een interview moest doen. Ja, dat was dan telefonisch via de gsm. En die gsm hing en ik was volledig in paniek. Mama, nee, ik bel niet graag. En mama, ik weet niet wat er gebeurt. Antwoord. En ze zei, ja, het is een journalist, maar ik speelde hier in Ieper toen in de eerste klasse. En dat was toen de eerste keer. En ja, dat was echt verschrikkelijk. En interviews... allemaal de hel. Op een duur, ja, speel je goed in de nationale selecties, win je goud met de jeugd, win je de beker in Ieper.
2: Mm-hmm.
1: Dus ja, dat is ergens een tweede Emma. Dus dezelfde Emma, allemaal oprechte antwoorden en zo, maar gewoon even de open Emma.
2: Ja.
1: Die dat dan allemaal wel doet. En, maar dat is wel een sociale batterij die dan even leger en leger wordt. En dan kom ik hier thuis en dan is dat, oké, nu moet ik niemand zien.
2: Ik wilde het zeggen, want dat is wel vermoeiend. Hè?
1: Ja, dat wel. Ja. Ja, dat bleef wel vermoeiend, maar ik kan er wel beter mee om dan vroeger.
2: Ben je daarmee bezig, hoe mensen over jou denken?
1: Nee, maar eigenlijk wel gewoon in de zin van de mensen die mij kennen. Ik zou het erg vinden, moesten zij ooit denken over mij van... Amai, ze is veranderd.
2: Mm-hmm.
1: Ze is gaan zweven, naast haar schoenen aan het lopen, een dikke nek. Op die manier wel. Maar niet in de zin van, ik ben wie ik ben. Stel het je aan, top. Stel het je niet aan, ook goed. Want mensen verschillen, karakters verschillen. En dat is allemaal oké. Zolang dat we naast elkaar kunnen leven, is dat oké.
2: Als jij hier thuis komt, hè, draai je dan gewoon mee in het huishouden? Of is dat zo van, ons Emma is thuis?
1: Ah, nee.
2: Ze moet rusten en ze... Nee.
1: Nee. Ik geef wel aan als ik moe ben of zo. Of als ik maar één dag thuis ben tussen de trainingen, bijvoorbeeld in de voorbereiding. Dan, ja, dan weten ze ook wel van... Oké, nu gaan we niet de zolder gaan opruimen, maar... Dan is het oké, maar ik ben ook wel niet iemand die in de zetel zit en weet je, kook maar voor mij, zet het maar allemaal klaar voor mij en ik ga gewoon meehelpen.
2: Want als je dan zo'n maandje thuis bent, is dat dan ook half de familie bezoeken en zo?
1: Of ja, meestal komen ze tot hier.
2: Ja.
1: Of de vrienden of zo. Het gebeurt niet veel dat ik een maand aan een stuk thuis ben. Dus meestal is dat ook maar een week of twee weken of zo. En dan moet je ergens wel een selectie maken van de mensen die je wel ziet of niet ziet. En dat is natuurlijk wel jammer. Dat blijft een leuk weerzien altijd. Precies dat nog niet zo heel lang geleden is. Dus ik weet ook wel van... Oké, als ik ooit stop met basket... Dat ik daar zeker wel moeite in ga steken. Ook om dat terug op te bouwen of zo. Maar dat is ook een beetje het lot, denk ik, van een profatleet. Ik heb nog het geluk dat ik een ploegsport doe. Maar een individuele sporter... Ik ken er wel wat. En die zeggen dan ook wel van... Ja, het is soms echt eenzaam. Gewoon...
2: Ja.
1: Ik ken de opofferingen die je moet doen. Maar zij ook. Zij hetzelfde. Maar zij hebben niemand rond hun.
2: Nee.
1: Buiten de coach misschien. Maar zo van vriendschappen. Ja, dat is super moeilijk. Dus ik heb wel echt geluk met de ploegen waar ik speel. En als ik in België ben van mijn vrienden. Ze begrijpen het.
2: Mm-hmm.
1: We onderhouden dat genoeg. En ooit stopt die carrière toch. Hè.
2: Ja, daar gaan we het straks nog over hebben. Hè.
3: Radio BNE, als de muren konden praten.
4: Anja Daams.

0: Echte feestmuziek hè, van Ottawa, deze disco. Ik neem je mee terug naar Ieper, thuis bij basketbalspeelster Emma Meeseman. Nu, Emma die woont elk basketbalseizoen ergens anders. Ze heeft al in Frankrijk gewoond, in Rusland, Turkije, Amerika. Gelukkig gaan haar ouders vaak op bezoek. Vertelde haar moeder Sonja, die is erbij komen zitten op een bepaald moment. Veel thuizen heeft ze dus, maar er is maar één plaats dat ze echt haar thuis noemt.
1: Ja, eigenlijk richt ik nooit mijn appartement echt in. Dat is ja, gewoon een plaats waar ik leef of zo en waar ik me wel comfortabel voel. En, maar ik ga dat niet zo volhangen met foto's of zo. Ik bleef gewoon in contact met FaceTime, telefoontjes.
0: Want je haat verandering, maar wat doe je dan om je daar onmiddellijk thuis te voelen?
1: Niet veel veranderen van ploeg. Dus ik bouw wel altijd iets op in een ploeg en ik zorg dat ik goede mensen rond mij heb. Ik heb wel het geluk gehad dat ik altijd in ploegen speelde waar ik al mensen kende. Of waar ik super goede relaties mee bouwde. Met staf, met speelsters. Dus ook lokale speelsters, die nemen je dan overal mee en leren mij hun cultuur kennen. En ze vinden dat ook altijd super tof dat je dat wilt leren kennen. Dus ze mogen mij uitdagingen geven, vreemd eten. Dat vinden ze dat super grappig, maar ik ga daar wel in mee of taal leren of zo. Dus dat opent dan ook wel deuren om je daar comfortabel te voelen.
0: Dus de mensen zijn eigenlijk de personen waardoor je je thuis voelt in het buitenland.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: en waar heb je je tot nog toe al het meest thuis gevoeld?
1: Ik moet zeggen, nu in Istanbul is het wel echt leuk. In Fenerbahçe.
0: Het schijnt dat dat een toffe stad is, hè?
1: Superleuke stad, maar ook gewoon door die mensen daar van Fenerbahçe. Ja, die waren ook gewoon voor ons aan het supporteren op TK. En dat is superleuk. Dat zijn ook wel vriendschappen dat ik al gebouwd heb voor de rest van mijn leven, denk ik wel. Ja.
0: En gaan jullie dan vaak daar naartoe?
2: Ja, dus we kijken toch wel 3 tot 4 keer per jaar naar Hinder te gaan. Natuurlijk, we moeten altijd kijken. Eerst moeten we afwachten hoe de kalender eruit ziet. Want het geeft geen zin om te gaan als ergens in een ander land of een andere plaats in Turkije zit. Maar dat proberen we toch allemaal te fixen. Dan toch wel 2, 3, maximum 4 keer.
1: Afhankelijk van Pepe.
2: Ja,
0: hoezo?
2: Pepe is natuurlijk 93. Dat is niet altijd mogelijk voor alleen te blijven. Kort verblijf wil hij echt niet doen. Dus ik moet dan beroep doen op de verpleegsters, op familiehulp. Dus ja,
1: vrienden
2: ook nog die er tussenin kunnen gaan. En zo is het dan mogelijk voor te vertrekken.
0: Dan wordt hier ook lekker gegeten uit verschillende culturen.
1: Ja, als ik thuis kom, dan is het meestal iets anders om te eten. Want moest het van mama en Thijs afhangen, dan is het elke dag patatten, vlees en groenten.
2: Als ze hier terug is, is dat, ik zit hier weer terug in het land van brood en patat.
1: Oh, dat mis ik echt niet. Gewoon een gekochte patat. Dat is nee.
0: Maar welke keuken vind jij dan de lekkerste?
1: Ik probeer gewoon graag nieuwe dingen. En ik leer dingen eten in Turkije of als op verplaatsing spelen in Italië. Of in Amerika is nu niet echt het culinair land. Maar Rusland.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ah, is dat lekker daar?
1: Ja, superlekker.
0: Wat eet je daar dan?
1: Bors. Rode bietensoep.
0: Ah.
1: Ja, superlekker.
0: En als jullie haar dan gaan bezoeken, hebben jullie daar iets? Zien jullie elkaar dan?
2: Ja, we zien elkaar. Maar de afspraak is ook, als ze moet matchen, dat ik moet weg. Dus dat wil het al zijn. Ze vertrekt 's morgens dikwijls nog naar de training, shottraining. En als ze terugkomt, moet ik zien dat we weg zijn. En het was een keer zo'n entree. Ik had de Hansen namiddag in een shoppingcenter gezien. Totdat ik wist dat ze weg was. Ik heb ook een moment gehad. We kwamen toe met de taxi. En dat moment stap ze juist uit het appartement. We hebben ons alle twee verstoppen in die taxi. Voor zeker te
1: zijn. Dat is nu wel
2: is
1: extreem.
2: Geloof
0: je,
2: is
0: dat waar?
1: Ja, nee, dat is gewoon. Ja, als ik mijn siesta wil doen of wil eten, smiddags, denk ik wel. Ja, alleen zijn en in die focus zitten. Met de nationale ploeg is dat natuurlijk iets anders, want je zit altijd samen op hotel en dat is oké. Maar, want iedereen moet die match spelen. Maar ja, moet dat niet iemand hem. Want meestal kom je ook niet alleen, hè. Die dan over 2 uur zitten babbelen en over, wat gaan we vanmiddag doen? Nee, buiten.

0: feesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

0: The Bad Girls van Donna Summer. Toen ik afgelopen zomer bij Emma Meeseman op bezoek was, toen was eigenlijk nog niet beslist waar ze het seizoen daarna zou gaan basketten. Uiteindelijk is dat dan New York geworden. Emma is begin de 30. Ik vroeg haar of ze ook aan een leven na het basket denkt. Naar aanleiding van stellingen die ik haar voorlegde, waarop zij moest antwoorden met thuis of op een ander.
1: Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
0: Met pensioen gaan. Thuis of ergens anders. Wil je dan hier terug in Ieper of wil je ergens anders op de wereld?
3: Ik wil hier zijn. In Ieper, in dit huis.
0: In dit huis zelfs?
3: Sorry, mama.
0: Dan gaat uw mama hier twee huizen verder wonen. En voilà,
3: gaat mijn broer zijn waarschijnlijk.
0: Dat is allemaal al geregeld.
3: Dat is eigenlijk ook mijn opa zelf. Die zegt, deze gaat hier later wonen, hij gaat daar later wonen. En dan... Maar over mama zegt hij niets.
4: Dus ons huis is groot genoeg. Ik mag hier van voor wonen.
3: Ja, dan kan gewoon wonen.
4: Maar er zit de sleutel op de deur.
3: Ja, van mijn kant. Ik kan me op dit moment, omdat ik gewoon zelf nooit in het land ben, of niet genoeg, kan ik me niet echt inbeelden waar ik zo woon. Mm-hmm. En dit is wel de plaats waar ik me echt thuis voel. En ja, dat zal voor later zijn.
0: Denk je daar soms aan? Je bent nu begin de 30, hè?
3: Ja.
0: Ann Wouters is gestopt als ze 41 was, geloof ik.
3: Dat is wel extreem, ja. Ja. Maar het verschil tussen Ann en mij was... Ann heeft echt wel nog een drietal jaar doorgeduwd, doorgepusht... of langer zelfs, om die Olympische Spelen nog mee te kunnen maken. Hè. Ik heb het geluk dat ik nu wel alles al meegemaakt heb. Deelgenomen heb aan alles... Dus ik heb niet echt nog een doel van waar ik mijn lichaam voor wil opofferen eigenlijk. Om dat nog zo lang te rekken. Tenzij dat ik natuurlijk nog altijd oké voel en dat ik het nog leuk vind. Dan, dat is iets anders. Maar dat hoeft niet voor mij.
0: Je zet er geen leeftijd op?
3: Nee, de passie. Ja, ik zeg het altijd. Voor dit leven heb je wel een passie nodig. Om dat vol te houden. En ik heb ook altijd zo in mijn hoofd zo'n balans. Van wat offer je op? Wat mis je? Wat zet je on hold? Tegenover die passie dan voor het basket en dat leven. En zolang dat laatste meer doorweegt... Oké, maar je voelt wel ook wel dat dat meer en meer de andere richting opgaat. Mm-hmm. En vanaf dat dan die opoffering zwaarder doorwegen... dan is het moment om te stoppen.
0: Mm-hmm. Want ik kan me inbeelden dat er veel leeftijdsgenoten... vrienden van jou getrouwd zijn, kinderen
3: zeker,
0: hebben.
3: Zeker, zeker. Mijn beste vriendin heeft dat leven. Hè. Ze is ook begonnen in topsportschool en zo. Dat heb ik niet gedaan, maar... ook wel met z'n gedacht van... basket wordt iets in mijn leven waarschijnlijk. Maar blessures kwamen daartussen. En dan is een ander soort leven. Gewerkt, gestudeerd. Ja, omgekeerd, maar... getrouwd, kindjes. Je ziet dat wel allemaal. En dat is ook wel een leven dat je wilt. Maar op dit moment basket ik ook gewoon nog te graag.
0: Ooit gaat dan de natuur zeggen... meisje.
3: Dat is zeker. Ja, daarmee ben je ook wel bezig om ergens in je hoofd een plan te maken. Ja, er zijn genoeg... Ik ken ook genoeg mensen die daar wel al mee bezig zijn. Of die dat al gedaan hebben. Je eicellen inbriezen. Dat is ook... iets wat je aan moet denken of zo. Advies van inderdaad ook mensen die trainen wel gemist hebben. Dat is dan meer van mama's leeftijd. Mijn GM in Fenerbahce, die ook geen kinderen heeft, die daar ook gewoon mega veel spijt van heeft. Ook basketleven of gewoon het leven. Je bent daar wel ook mee bezig om voor jezelf uit te maken. Wat wil je eigenlijk in de toekomst?
0: En wat wil jij?
3: Ja, ik wil wel kindjes, dat wel. Maar je weet ook niet aan het moment... Nee. Ja, nu. We zijn net Europees kampioen, dus stel je voor dat je dan vorig jaar beslist had om kindjes te gaan. Dan mis je dat ook. En dan volgend jaar is het Olympische Spelen. Ja, wie weet kan je daar dan wel een medaille winnen. Dus dat is altijd moeilijk natuurlijk, maar de wetenschap had ons ook wel helpen daarin.
0: Trouwens, mijn hele babbel met Emma Meeseman kan je beluisteren in de podcast Als de muren konden praten. En die podcast die kan je beluisteren via VRT Max.

0: komt deze zomer naar Lokeren, hè, voor een concert op de Lokerse feesten Donna Summer. Op het einde van mijn bezoek aan een bekende Vlaming vraag ik voor de podcast Als de Muren Konden Praten altijd om in de toekomst te kijken en mij een mail te sturen over x aantal jaar. Heb ik ook gevraagd aan Emma Meeseman. Stel Emma dat ik jou over 30 jaar een mail stuur met de vraag: Emma, hoe gaat het nu met jou? Welk antwoord ga ik dan krijgen?
1: Hey Anja, wat lang geleden, 30 jaar. Alles gaat goed hier, nog altijd in Ypersen, in dezelfde ouderlijke woning, maar omgebouwd tot kangoeroewoning voor mijn moeder. Mijn kinderen zijn al het huis uit, maar ik ga nog veel gaan supporteren voor hen en dan tussen de haakjes nog in te vullen, want ik ga hun niet pushen om te basketten. Dus voor hen wedstrijden. Dat doet mij herinneren naar mijn moment de gloire op het basketveld in der tijd. Ik ben met pensioen en ik geniet jaarlijks van een mooie familierace. Wat ben ik blij dat teleportatie is uitgevonden. Om mijn dagen te vullen sta ik in functie van de kids, zoals mijn moeder vroeger deed. Ik ben ook dagelijks bezig met kleine projectjes om kinderen te doen sporten, zodanig dat ze niet altijd in hun zwevende auto's of vliegende scooters zitten. Ja, 30 jaar later. Heel soms blader ik door mijn fotoboeken, maar na het ontvangen van jouw mail moet ik nog eens luisteren naar de podcast om nog eens terug te gaan naar de sfeer van toen of om te voelen wat er toen leefde tussen de muren van Huize Meeseman. Ik laat je hier achter, Anja, want morgen is een reunie van de oldschool cats, dus ik moet nog even mijn medaille terugvinden tussen de rommel. Eerst nog even ijs leggen op de knieën en dan kan ik er weer tegenaan. Met veel vriendelijke groeten en kom nog eens langs in Ypers, Emma. Radio Bene. Als de muren konden.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. Meer leerlingen steunen het smartphoneverbod op school dan bij het begin van het schooljaar. En de prijzen stijgen minder snel dan de voorbije maanden. Onder meer brandstof- en vliegtuigtickets werden goedkoper. Het smartphoneverbod op school kan op meer begrip rekenen van leerlingen dan bij de start van het schooljaar. Dat blijkt uit een bevraging van de scholierenkoepel. Sinds dit schooljaar zijn smartphones volledig verboden in de lagere school en tot in het vierde middelbaar. In het vijfde en zesde middelbaar zijn ze alleen verboden tijdens de les. Meer leerlingen merken nu dat dat goed is voor hun concentratie en het sociaal contact. Maar toch zijn er nog veel frustraties, zegt Lieselore Wouters van de scholierenkoepel.
1: We zien dat er nog wel heel wat logistieke problemen zijn op scholen met nog altijd leswissels die gecommuniceerd worden via digitale platformen die scholieren niet kunnen bekijken of scholieren die hun gsm moeten afgeven aan het secretariaat waardoor ze na school hun bus missen of te lange wachtrijen aan de wc omdat mensen op de wc op hun gsm zitten.
0: De meningen blijven dus verdeeld. Ook in middelbare school De Stroom in Leuven waar leerlingen van het eerste en tweede middelbaar zitten.
2: Het is meer sociaal contact eigenlijk. Ik kan zien dat ik meer met mijn vrienden kan praten nu dat mijn smartphone gewoon in boekentas moet blijven of zo.
3: Als we onze gsm terug mogen gebruiken tijdens school, met andere regels toch, maar die we nog steeds mogen gebruiken. Voor foto's of voor belangrijke dingen wat we moeten meenemen voor ons klas of voor morgen als iets belangrijk is.
0: De rechtbank van Antwerpen heeft een twintiger veroordeeld voor de mishandeling van 3 rusthuisbewoners. De man werkte vorig jaar als zorgkundige in Braschaat, toen 2 bejaarde vrouwen zware verwondingen opliepen. Dankzij camerabeelden kon hij gevat worden. Hij had eerder ook al een bejaarde man in een woonzorgcentrum in Deurne geslagen. Hij is veroordeeld tot 40 maanden cel. Hij gaf de feiten gedeeltelijk toe, zegt zijn advocaat Andy Boermans.
4: Dat hij onzorgvuldig gehandeld zou hebben waarbij dat die personen gekwetst geraakt zijn, dat betwist hij niet. Daar zijn ernstige letsels bij gekomen, maar hij wijt dat vooral aan incidenten tijdens de zorg. Wat bovenal gespeeld heeft, waren de persoonlijke problemen van onze cliënt, waarbij dat er toch ook wel naar alcohol gegrepen werd en de focus niet volledig op het werk lag.
0: Paolo Falzone, de bestuurder die onlangs veroordeeld is tot 27 jaar gevangenisstraf na het carnavalsdrama in Strepy, trekt naar het Hof van Cassatie. Zijn advocaat blijft betwisten dat Falzone de intentie had om te doden toen hij 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten. Bij de aanrijding kwamen 7 mensen om, tientallen anderen raakten gewond. Het Hof van Cassatie zal nagaan of de kwalificatie doodslag juridisch correct is en of er geen procedurefouten gemaakt zijn op het assiseproces. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een bestuurder met een levenslang rijverbod opgepakt na een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Hij had ook te veel gedronken. De auto waarmee hij reed was van zijn werkgever en volgens de politie wist hij niet dat de man niet meer mocht rijden. De inflatie is de voorbije maand gedaald naar 3,4%. Dat betekent dat het leven nog altijd 3,4% duurder is dan een jaar geleden. Maar de stijging van de prijzen gaat wel minder snel. En tegenover de voorbije maanden zijn sommige prijzen ook gedaald. Steven Rombout, hoe komt dat?
5: Dat is vooral te danken aan het principeakkoord dat Amerika en Iran bereikt hebben om de oorlog te beëindigen. Daardoor is olie de voorbije weken fors goedkoper geworden en is de prijs van diesel, benzine en vliegtuigtickets gedaald. De zogeheten spillindex is deze maand zoals verwacht overschreden. Dat betekent dat de centenindex nu ook in werking treedt voor de lonen van het overheidspersoneel. Bruto lonen boven 4000 euro zullen in september niet volledig geïndexeerd worden en dat geldt ook voor de sociale uitkeringen boven 2000 euro. En ook in de privésector zullen heel wat mensen de centenindex voelen deze zomer, onder meer de werknemers in de metaalsector en de banksector.
0: Dankjewel voor je uitleg, Steven. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Dnipro in het zuidoosten van het land zijn zeker 5 doden gevallen. 20-tal mensen raakten ook gewond. 5 van hen zijn er erg aan toe. Bij de aanval is een privébedrijf geraakt. Dnipro is de 4de grootste stad van Oekraïne en wordt geregeld door de Russen onder vuur genomen. En bijna 800.000 Vlamingen hebben zaterdag in de vroege ochtend via televisie gekeken naar de voetbalwedstrijd van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. De piek van bijna 900.000 kijkers werd bereikt om 6:20. In deze cijfers wordt kijken via andere schermen, zoals laptops, smartphones en tablets, niet meegeteld. En dan nog het weer. Het blijft zonnig deze namiddag met af en toe wat stapelwolken. We halen 28 graden in het centrum, 21 graden aan zee. Morgen hetzelfde weer en dan tot 27 graden. Woensdag krijgen we wat meer wolken met af en toe regen en dan halen we nog 25 graden. En dit nieuws vanmiddag begon met het smartphoneverbod op school. Meer leerlingen kunnen zich in dat verbod vinden dan bij de start van het schooljaar. Maar toch blijven er veel frustraties en willen heel wat scholieren de smartphone op school weer toelaten. Meer daarover kan je lezen in de app van VRT Nieuws.
6: Goedemiddag. Op de E40 van Veurne richting Binnenland is het ongeveer een kwartier file rijden tussen Westkerken en Jabeke. Door werken is de rechterrijstrook daar dicht. Naar Antwerpen 20 minuten erbij op de E19 vanaf Sint-Job en een half uur op de E313 van voor Massenhoven. Aan het parkeerterrein in Ranst zijn er twee rijstroken versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 40 minuten vertragen richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem door een defecte vrachtwagen. Een kwartier naar Brussel op de E40 vanaf Ternat, op de binnenring rond Brussel tussen Deelbeek en Jette en op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde.
7: Iedereen houdt van de zomer.
8: De tijd van je leven.
7: Ook de grootste artiesten.
9: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
7: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
9: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
8: Radio BNE.
10: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
7: Lars de Grote.

Fame, I Wanna Live Forever. Dat was het plan, maar het is allemaal een beetje anders gelopen voor Irene Cara. Ik heb ook een plan, en heel eenvoudig. Jou door de middag loodsen met de mooiste evergreens en de beste artiesten van bij ons. Dit is de Radio BNE Topcollectie. Blij dat je erbij bent.

Simon & Garfunkel met een liedje over een oudere vrouw die vreemd gaat. Ja, waarom zou dat eigenlijk het voorrecht van de mannen moeten zijn? Mrs. Robinson, hey hey hey, van eind jaren 60. En dit hier komt oorspronkelijk ook uit de 60's en uit het verzameld werk van de Beatles, maar vandaag heb ik gekozen voor de versie van Earth, Wind & Fire. Gotta get you into my life.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het

Police, I can't stand losing you. Hier valt er de komende weken vooral iets te winnen. Met name superhandige DAB Plus radio's. En het systeem is ook deze keer hetzelfde als altijd. Elke dag publiceren we de winnaars van de dag voordien, dus morgen zie je de gelukszakken van vandaag verschijnen. Op ons Radio BNE-kanaal op VRT Max.

0: Lou Christie, I'm gonna make you mine. Naar Antwerpen, 20 minuten erbij op de enige 10 vanaf Sint-Job. En een half uur op de E313 van voor Massenhoven tot aan het parkeerterrein in Ranst. Er zijn twee rijstroken versperd door een ongeval. De politie meldt ook een ongeval voorbij Lumme op de linkerrijstrook. Er staat een file. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 40 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Dat komt door een defecte vrachtwagen. Op de E40 van Veurne richting Binnenland 10 minuten vertragen tussen Westkerken en Jabeke door de werken. Ook 10 minuten naar Brussel op de E40 vanaf Ternat. Een kwartier op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En 10 minuten op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. In Brussel verspert een defecte auto de rechte rijstrook in de Troontunnel richting Koekelberg.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene, Lars de Grote.
3: Hello, you good-looking man, you. Yeah, huh? Now, this is the killer speaking. Do I like what?

De ene rocker zong een evergreen van de andere. Jerry Lee Lewis zong er eentje van J.P. Richardson. The Killers zong er begin jaren 70 eentje van The Big Bopper. Die toen al een hele tijd dood was, wegens eind jaren 50 op tragische wijze aan zijn einde gekomen. Shanty Lee Lace and a Pretty Face. Bon, en dan nu een woordje Frans. Richard Gotteney.

0: Bob Davidsen, nonkel Bob. Annemarie. Die hield zich niet alleen met tante Terry bezig, maar ook met Annemarie.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Koffer gestolen in Kreta?
4: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

Maywood, Late at Night. Even terug naar 29 juni 1956. Dat is vandaag net 70 jaar geleden. Op die dag stond Johnny Ray in de opnamestudio voor zijn versie van een liedje van The Prisoners. De naam van die groep zegt het allemaal. The Prisoners zaten in de gevangenis. Maar ze waren er toch in geslaagd vanuit de cel een klein hitje te scoren. Just Walking in the Rain. Maar ja, The Prisoners waren zwart en Johnny Ray was blank. Dus dit werd de meest succesvolle versie. Vandaag net 70 jaar geleden op

0: Volgens Imke Verhoeven was dit een van de hoogtepunten van de set van Robbie Williams op het festival Life is Life in Antwerpen. Eergisterenavond, dat festival ging dus wel gewoon door. Robbie Williams en Feel. Het is ondertussen bijna 2 uur geworden.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
4: 500?
3: Schatje, dat is €25.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
3: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, jong. Gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde de munten zonder bijkomende kosten, no stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11,000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
6: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. In de Duitse stad Stade in het noorden van het land is er vanmiddag een schietpartij geweest. Volgens de politie zijn daarbij 5 doden gevallen. Er is een verdachte opgepakt, maar de omstandigheden van de schietpartij zijn nog onduidelijk. Paolo Falzone, de bestuurder die onlangs veroordeeld is tot 27 jaar gevangenisstraf na het carnavalsdrama in Strepy, trekt naar het Hof van Cassatie. Zijn advocaat blijft betwisten dat Falzone de intentie had om te doden toen hij 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten. Bij de aanrijding kwamen 7 mensen om, tientallen anderen raakten gewond. Het Hof van Cassatie zal nagaan of de kwalificatie doodslag juridisch correct is en of er geen procedurefout gemaakt zijn op het assiseproces. Het smartphoneverbod op school kan op meer begrip rekenen van leerlingen dan bij de start van het schooljaar. Dat blijkt uit een bevraging van de scholierenkoepel. Sinds dit schooljaar zijn smartphones volledig verboden in de lagere school en tot in het 4e middelbaar. In het 5e en 6e middelbaar zijn ze alleen verboden tijdens de les. Meer leerlingen merken nu dat dat goed is voor hun concentratie en sociaal contact. Maar toch zijn er nog veel frustraties, zegt Lieselore Wouters van de scholierenkoepel.
1: We zien dat er nog wel heel wat logistieke problemen zijn op scholen met nog altijd leswissels die gecommuniceerd worden via digitale platformen die scholieren niet kunnen bekijken of scholieren die hun gsm moeten afgeven aan het secretariaat waardoor ze na school hun bus missen of te lange wachtrijen aan de wc omdat mensen op de wc op hun gsm zitten.
0: De inflatie in ons land is de voorbije maand gedaald naar 3,4%. Dat betekent dat het leven nog altijd 3,4% duurder is dan een jaar geleden, maar de prijzen stijgen wel minder snel. Dat komt vooral door het principeakkoord dat Amerika en Iran bereikt hebben om een einde te maken aan de oorlog. Daardoor is olie de voorbije weken veel goedkoper geworden en is de prijs van diesel, benzine en vliegtuigtickets gedaald. In de Verenigde Staten zijn 2 ouders veroordeeld voor doodslag en marteling nadat hun zoon van 7 jaar stierf aan overgewicht. De jongen uit de staat Michigan woog 116 kilo. Volgens de rechter werd hij jarenlang verwaarloosd. Hij ging niet naar school en kreeg nauwelijks medische zorg en lichaamsbeweging. De politie had hem eind vorig jaar thuis aangetroffen. Hij overleed in het ziekenhuis aan hartfalen. En bijna 800.000 Vlamingen hebben zaterdag in de vroege ochtend op tv gekeken naar de match van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland op het WK-voetbal. De piek van bijna 900.000 kijkers was er om 6:20. Kijken via andere schermen, zoals laptops, smartphones en tablets, is niet meegeteld in deze cijfers. Ook deze namiddag zonnig weer met af en toe stapelwolken tot 28 graden in het centrum en 21 aan zee. Morgen hetzelfde weer bij 27 graden. Woensdag meer wolken met af en toe wat regen en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Naar Antwerpen, 10 minuten erbij op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke tot Zwijndrecht. 1 rijstrook is versperd door een ongeval. Ook op de E19 van Voorkleine Bareel. En telkens een kwartier op de E313 tussen Lummen en Beringen door een ongeval op de linker rijstrook en vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland, 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Er komt een kwartier bij op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde en 10 minuten op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
3: Iedereen houdt van de zomer.
4: De tijd van je leven.
3: Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
4: Radio BNE.
6: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
3: Lars de Grote.

Eurythmics uit een euforische kijk op de liefde. There must be an angel playing with my heart. Beter met je hart dan met je voeten. Fijne evergreen van midden jaren 80. En dit is dan weer het liedje waarmee België 10 jaar geleden naar het Eurovisie Songfestival trok. Weet je nog? What's the pressure?

0: voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infovisie en uitsluitingen op europassistance.be.
2: VRT Radio BNE Live.

Isabel A., weet je nog? Natuurlijk weet je nog waar je moet zijn om kaarten te bestellen voor de Rat Pack Live in Concert, Best of Christmas. Bij Radio BNE op VRT Max, daar moet je zijn. Het is de allerlaatste, dus mis hem niet. Zondag 8 november is nog ver weg, oké. Maar de kaarten zijn erg in trek. Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovy, zij komen langs. Net als Kleimans en Van Geel, Loredana, Barbara Dex en Vanessa natuurlijk. Op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal. Waar? In Antwerpen.

0: Mouth en McNeil, ik zie een ster, zo dadelijk 4 sterren van bij Motown.
1: Iedereen klaar voor een zomersangmoment? Hier gaan we.

0: looking for the summer.
1: Ga snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
2: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
6: Info in voorwaarden op carglass.be.
7: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zei jij toch niet?
8: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
9: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Ik dacht van chili con carne.
9: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Dat wordt chili con serieus veel carne.
9: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar toei.be, de TUI-app of je reisagent.

Het was nogal duidelijk zeker over wie het hier de afgelopen minuten ging. Over Bernadette. Met de Four Tops zaten we bij de meest succesvolle groepen van een jaar of 60 geleden. En dit is dan weer die man die een speciale ruimte met een nauwkeurige, koele temperatuur heeft ingericht om zijn gigantische brillencollectie te bewaren. Echt waar. Elton John.

0: Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before. Naar Antwerpen meer dan een half uur file rijden op de E17 van voor het parkeerterrein in Kruibeke tot Zwijndrecht. Eén rijstrook is er versperd door een ongeval. Er komt 10 minuten bij op de E19 van voor Kleine Bareel en een kwartier file op de E313 tussen Lummen en Beringen. Dat komt door een ongeval op de linker rijstrook. Op de Antwerpse ring zijn er vertragingen van 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland tussen Sint-Annalinkeroever en Deurne.
1: Radio Bene, topcollectie. Radio Bene, Lars de Grote.

0: synthesizer pop uit Schotland en uit de jaren 80. Fiction Factory feels like heaven.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech.
3: Oh, wat?
4: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Europassistance wordt binnenkort Radion.

Yvonne Rozenbaum. Een jongen uit Amsterdam die ontdekt werd door Boudewijn de Groot. En als ik me niet vergis, heeft hij ook nog eens gitaar gespeeld op deze opname. Ja, daar kan een artiest toch wel eens mee uitpakken. Swimming into deep water. En dan nu een evergreen van een stelletje rockers van bij ons. De Kreuners.

Achter dit nummer hoef je geen speciale boodschap te gaan zoeken. Het was gewoon het gevolg van een rattenplaag in de keuken van zanger Ali Campbell. Ook een tegenslag kan uiteindelijk een dikke hit opleveren. UB40, Rat in My Kitchen. Misschien even een sprongetje van de jaren 80 naar exact 60 jaar geleden met Tim Hardin.

0: Radio, de groep van Ray Parker Jr. over Jack and Jill. Blijf in de buurt voor meer evergreens. Na 3 uur.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Radio Bene.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Linde Koman. In de Duitse stad Stade in het noorden van het land zijn 5 doden gevallen bij een schietpartij. Dat melden verschillende Duitse media. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De politie laat weten dat er 2 mensen opgepakt zijn, onder wie de vermoedelijke schutter. Correspondent Gim Baldoek in Duitsland weet er meer over.
1: Even na 12 uur vanmiddag zou er in een wijk net buiten het centrum van Stade, nabij een jongerencentrum, meerdere schoten zijn gehoord. Een ooggetuige zegt ook tegen de Duitse pers dat zij veel geschreeuw hoorden, daarna meerdere schoten hoorden en vervolgens ook een arrestatie zag vanuit haar raam. De politie zelf heeft nog weinig erover bevestigd, maar tegen meerdere Duitse media spreekt de politie woordvoerder van minstens 1 verdachte die is gearresteerd. Ook wordt er tegen Duitse media gesproken over waarschijnlijk 5 doden. Het zou er ook meer of minder kunnen zijn.
0: In Zaventem blijft een illegaal mortuarium definitief dicht. Een bewoner van een appartementsgebouw zag begin maart hoe een buur over het terras liep met een doodskist. In het gebouw bleek een onvergund mortuarium te zijn met koelcellen, verzorgingstafels en brandkaars. De uitbater ging nog in beroep tegen de sluiting, maar kreeg geen gelijk. Het festival Paradise City in Steenokkerzeel belooft een compensatie na het stormweer van afgelopen weekend. De organisatie moest het festival op zaterdagavond stilleggen uit voorzorg. Ook op Cooler Café en Werchter Boutique werden de festivalgangers vroeger naar huis gestuurd. Omdat het gevaarlijke weer een vorm van overmacht is, zullen de tickets niet worden terugbetaald. Maar Paradise City wil nu toch een compensatie voorzien. Het is nog niet duidelijk wat die zal inhouden. In Spanje heeft de politie een hooggeplaatste Italiaanse maffiabaas gearresteerd. De man van 65 stond aan het hoofd van een clan van de 'Ndrangheta, de machtigste van alle Italiaanse maffia-organisaties is dat. Hij is opgepakt op zowat 200 kilometer ten noorden van Madrid, waar hij zich al jaren schuilhield in een rustig dorp. Er liep al 4 jaar een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem, wegens geweldmisdrijven, drugshandel en witwassen. Hij riskeert 19 jaar cel. De 'Ndrangheta komt uit de tip van de Italiaanse laars, maar is wereldwijd vertakt. En in Sydney in Australië worden verschillende stranden vanaf volgende maand permanent bewaakt met drones om haaien te spotten. Er zijn dit jaar al opvallend veel mensen aangevallen door haaien in Australië. Onder meer een jongen van 12 overleed aan zijn verwondingen nadat hij gebeten was. De drones zullen een alarmsignaal uitsturen als ze een haai opmerken. De witte haai is een beschermde diersoort in Australië. Ze mogen daarom niet worden afgemaakt. Het blijft zonnig deze namiddag met af en toe wat wolken. We halen 28 graden in het centrum en 21 aan zee. Morgen hetzelfde weer bij 27 graden. Morgen woensdag liever meer wolken met af en toe wat regen en nog tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Naar Antwerpen, 3 kwartier file rijden op de E17 vanaf Haasdonk. In Zwijndrecht is de weg wel weer vrij. En 10 minuten op de E313 vanaf Ranst. Ook voorbij Lummen is de weg nu vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring 20 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 10 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout.
3: Iedereen houdt van de zomer.
4: De tijd van je leven.
3: Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
4: Radio BNE.
3: Radio BNE.
5: Radio BNE Topcollectie.
3: Lars de Grote.

van die vele stijlvolle evergreens uit het verzameld werk van Dire Straits. Your latest trick. Ik doe er graag meteen nog iets moois uit de jaren 60 bij. Over de dingen die het leven de moeite waard maken. Gilbert Bicot, Monsieur 100.000 volts.

Huey Lewis and the News. She's hard and soul. She's got it all. Ondertussen heeft Sabine Baies alles in huis wat ze nodig heeft om een boomhut te maken voor de kleinkinderen. Die komen vanaf donderdag regelmatig spelen met z'n vieren. Morgen begint ze eraan. Sabine heeft groetjes voor al wie nu aan het luisteren is. Ze zwaait even via ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Heel veel succes met die boomhut. Sabine?

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel. Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Kidnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang, met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internet.

Shirley Bassey, This Is My Life. Het feit dat Lucas de Jager gisteren Nick Cave tegen het lijf is gelopen in de Antwerpse binnenstad, daar gaat hij in dit leven af en toe nog eens aan terugdenken. Daar ben ik zeker van. Lucas is een grote fan van de man, maar hij kon niet naar zijn optreden gisterenavond op het festival Life is Life. Andere verplichtingen enzovoort. En dan kom je die mens gewoon tegen in de stad. Ik las het net tussen de berichtjes die binnenkomen via onze Radio BNE-kanaal op VRT Max. Nick Cave is ook de man van dit duet hier met Kylie Minogue.

0: The Ronettes, Be My Baby.
1: Er staat 120 kilometer file. Naar Antwerpen moet je file rijden op de E17 vanaf Kruijbeke. 10 minuten extra. De weg is er wel vrijgemaakt. En door omrijdend verkeer is het nu op de N16 naar Willebroek extra druk. 25 minuten file rijden daar aan de werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring 25 minuten tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette.
2: Radio Bene, topcollectie.
3: Radio Bene,
4: Lars de Grote.
2: Radio Bene, topcollectie.

He's so shy. Hij is zo verlegen. Maar dat is geen enkel probleem voor de Pointer Sisters. Integendeel, het is een uitdaging. Deze zangeres staat nu weer op het podium na het overlijden van haar mama. Life goes on. Dit is Céline.

0: feesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen. Doe, doe,
4: doe. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
5: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
4: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

Ja, de liefde kwam duidelijk maar van één kant, net 60 jaar geleden. Michel Polnareff had te maken met een poupée qui fait non. Het enige wat eruit kwam was nee, nee, nee. Kom dat tegen. Wij zeggen ondertussen ja tegen Ed Sheeran. I'm gonna

Zie dat blinken en hoor hoe aanstekelijk, net als 50 jaar geleden, een halve eeuw ook alweer. Rolls Royce, een groepje dat voor altijd zal verbonden blijven aan fijne momenten at the car wash. En dan nu de problemen

kon ik de tijd maar terugdraaien. Ja, daar schiet je niks meer op. Maar het is zo herkenbaar. Cher, If I Could Turn Back the Time. Even vooruitblikken. Na 4 uur krijg je nog meer evergreens. En artiesten van Mayons. In Radio Benen goed gezind. Met heel veel Bart Kael. Hij is de artiest van de dag. Fijne dag. En tot morgen.

0: deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
2: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht aan chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
4: Dat wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro. Hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
5: Nou, oh, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KVC beweegt met je mee.
8: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Linde Koman. In het noorden van Duitsland zijn 5 doden gevallen bij een schietpartij in de stad Stade. De politie zegt dat er 2 mensen opgepakt zijn, onder wie de vermoedelijke schutter. Correspondent Gien Baldoek in Duitsland.
1: Even na 12 vanmiddag zou er in een wijk net buiten het centrum van Stade, daarbij een jongerencentrum, meerdere schoten zijn gehoord. Een ooggetuige zegt ook tegen de Duitse pers dat zij veel geschreeuw hoorden, daarna meerdere schoten hoorden en vervolgens ook een arrestatie zag vanuit haar raam.
0: Het festival Paradise City in Steenokkerzeel belooft een compensatie na het stormweer van afgelopen weekend. De organisatie moest het festival op zaterdagavond stilleggen uit voorzorg. Ook op Couleur Café en Werchter Boutique werden de festivalgangers vroeger naar huis gestuurd. Omdat het gevaarlijke weer een vorm van overmacht is, zullen de tickets niet worden terugbetaald. Maar Paradise City wil nu toch een compensatie voorzien. Het is nog niet duidelijk wat die zal inhouden. In Spanje heeft de politie een hooggeplaatste Italiaanse maffiabaas gearresteerd. De man van 65 stond aan het hoofd van een clan van de 'Ndrangheta. Dat is de machtigste van alle Italiaanse maffia-organisaties. Hij is opgepakt op zo'n 200 kilometer ten noorden van Madrid, waar hij zich al jaren schuilhield in een rustig dorp. Er liep al 4 jaar een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem, wegens geweldmisdrijven, drugshandel en witwassen. De man riskeert 19 jaar cel. De 'Ndrangheta komt uit de tip van de Italiaanse laars, maar is wereldwijd vertakt. In Sydney in Australië worden verschillende stranden vanaf volgende maand permanent bewaakt met drones om haaien te spotten. Er zijn dit jaar al opvallend veel mensen aangevallen door haaien in Australië. Onder meer een jongen van 12 overleed aan zijn verwondingen nadat hij gebeten was. De drones zullen een alarmsignaal uitsturen als ze een haai opmerken. De witte haai is een beschermde diersoort in Australië. De dieren mogen daarom niet worden afgemaakt. En dan nog sport. Enzo Maresca wordt de nieuwe coach van de Engelse topclub Manchester City. Hij volgt de Spanjaard Pep Guardiola op. Maresca is een Italiaan van 46. Hij was eerder coach van onder meer Chelsea en werkte enkele jaren geleden al bij City als assistent van Guardiola. Hij heeft nu een contract van 3 jaar getekend bij City. Dat is de ploeg van rode duivel Jeremy Doku. Het blijft zonnig deze namiddag met af en toe wat stapelwolken. We halen tot 28 graden in het centrum en 21 aan zee. Morgen hetzelfde weer en tot 27 graden. Woensdag wat meer wolken met soms wat regen in het westen en het centrum van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
3: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
3: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripleoin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. In het noorden van Duitsland vallen 5 doden bij een schietpartij. En in Gent komen er klachten omdat mensen te veel moeten betalen terwijl ze hun elektrische auto opladen. In Stade bij Hamburg in het noorden van Duitsland zijn minstens 5 doden gevallen na een schietpartij bij een voorziening waar jonge moeders worden opgevangen. Sommige Duitse media melden intussen ook een 6e dode. De doden zijn allemaal volwassenen. Getuigen beschrijven een chaotisch tafereel, vertelt correspondent Gim Baldoek.
1: Ooggetuigen die melden aan Duitse media dat er eerst geschreeuw te horen was en vervolgens meerdere schoten. Een ooggetuige meldt verder dat 2 mensen vervolgens probeerden weg te komen. Een man en een vrouw die volgens Der Spiegel beide boven de 21 jaar zijn, is de omschrijving al daar. En die werden vervolgens staande gehouden door de politie, opnieuw met meerdere schoten. En op een foto zien we ook een Mercedes met beschoten banden. Dus op die manier zou die auto tot stilstand zijn gebracht. En volgens de politie zijn ook daarmee 2 verdachten opgepakt, van wie 1 de schutter is. En daarmee zou dan nu ook het gevaar zijn geweken.
0: De schietpartij zou volgens Duitse media in de relationele sfeer zitten. De politie geeft later vandaag meer uitleg. 7 op de 10 bouwbedrijven overwegen om flexijobbers in te zetten. Dat blijkt uit een rondvraag van sectorfederatie BouwUnie. Flexijobbers zijn werknemers of gepensioneerden die bijverdienen. En vanaf 1 juli kunnen alle sectoren ze inzetten. Bij de meeste bouwbedrijven zijn ze welkom, al mogen ze niet allemaal dezelfde taken uitvoeren. Dat zegt Sanderijn van Leenhoven van de BouwUnie.
2: Het is zo dat overeengekomen is in de bouw dat enkel gepensioneerde bouwvakkers actief mogen zijn op de werven. Dus die mogen bijvoorbeeld metsen of andere zaken doen. Mensen die niet actief zijn in de bouw en willen flexijobben, die mogen enkel ondersteunende taken uitvoeren. Bijvoorbeeld het vullen van de camionet. Maar we zien eigenlijk dat onze bouwbedrijven voor alle soorten functies flexijobbers zoeken.
0: De stad Gent krijgt de laatste tijd klachten van burgers die zeggen dat ze moeten betalen om hun auto op te laden, terwijl dat niet terecht is. In Gent geldt sinds februari het rotatietarief. Na 4 uur laden moet je je auto verplaatsen, maar tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's morgens laad je gratis. Toch zijn er bestuurders die voor die periode moeten betalen. Volgens het stadsbestuur ligt het probleem bij de providers van de laadpalen zelf. Dat zegt Schepen van Mobiliteit, Joris van Broeken.
3: Bij de overgrote meerderheid van de mensen die hun wagen opladen aan een paal, maken gebruik van een laadpasje. En dat laadpasje wordt uitgereikt door een mobility service provider, een MSP. En het is dat bedrijf dat eigenlijk alle elementen van de laadbeurt samenbrengt in 1 factuur. Dat gaat over het rotatietarief dat al dan niet wordt aangerekend. Dat gaat ook over de prijs van de energie. En daarnaast rekenen die ook een kost aan voor hun dienstverlening.
0: De stad vroeg minister van Consumentenzaken Beenders van Vooruit al om opheldering. In de buurt van de gemeente Onij in de provincie Namen is er een grote zoekactie aan de gang om een 5-jarige jongen en zijn vader van 29 te vinden. Ze werden afgelopen zaterdag voor het laatst gezien. Hun auto, een donkere Golf, is gisteren teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub. Op vraag van het parket van Namen en Child Focus heeft de politie een opsporingsbericht verspreid. De moeder heeft ook een oproep verspreid via sociale media en sinds vanmiddag zijn er ook vrijwilligers aan het zoeken in de regio. In Spanje heeft de politie een hooggeplaatste Italiaanse maffiabaas gearresteerd. De man van 65 stond aan het hoofd van een clan van de 'Ndrangheta. Dat is de machtigste van alle Italiaanse maffia-organisaties. Hij is opgepakt op zo'n 200 kilometer ten noorden van Madrid, waar hij zich al jaren schuilhield in een rustig dorp. Er liep al 4 jaar een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem, wegens geweldmisdrijven, drugshandel en witwassen. De man riskeert 19 jaar cel. De 'Ndrangheta komt uit de tip van de Italiaanse laars, maar is wereldwijd vertakt. De grote tabaksfabrikant British American Tobacco schrapt tegen het einde van het jaar wereldwijd 5.500 banen. British American Tobacco maakt onder meer de merken Lucky Strike en Dunhill. Eerder was al aangekondigd dat het bedrijf zwaar moest besparen. Er is de laatste jaren veel minder vraag naar traditionele sigaretten. Het bedrijf heeft ook al verschillende fabrieken gesloten, onder meer in Zuid-Afrika. Miranda Jansen uit Münsterbilze in Limburg is door onderwijsmagazine Klasse uitgeroepen tot leerkracht van het jaar. Ze geeft les in Lasse en is leerlingencoach op een school voor praktijkgericht leren. De jury prijst haar om haar geduld, uitdagende en heldere lessen en betrokkenheid, vooral bij kwetsbare jongeren. Miranda Jansen is heel blij met erkenning.
4: Overweldigend vooral. Heel leuk, maar ja, echt wel een beetje veel. Maar ik probeer vooral voor al mijn leerlingen te zijn en met al mijn leerlingen ook een band op te bouwen. Luisteren wanneer je moet luisteren. Oordelen wanneer je moet oordelen.
0: En in het voetbal wordt Enzo Maresca de nieuwe coach van de Engelse topclub Manchester City. Hij volgt de Spanjaard Pep Guardiola op. Maresca is een Italiaan van 46. Hij heeft een contract van 3 jaar getekend bij City. Dat is de ploeg van Rode Duivel Jeremy Doku. Eerder was Maresca al coach van onder meer Chelsea en werkte enkele jaren geleden al bij City als assistent van Guardiola. Ook vanavond en vannacht helder weer met minima rond 15 graden. Morgen zon en wolken en in het westen mogelijk wat lichte regen. We halen 27 graden. Woensdag meer wolken en tot 25 graden met dan wat regen in het westen en het centrum. We begonnen dit nieuws met een schietpartij in Duitsland bij een voorziening waar jonge moeders worden opgevangen. Er zijn zeker 5 doden gevallen. Meer op vrtnieuws.be.
5: Iedereen houdt van de zomer. De grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
7: Radio BNE.
8: Radio BNE. Radio BNE. Goed gezind.

0: je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel. Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.

tijd, met heel wat spijt. Liefde zo dichtbij, te snel voor mij. Het was juist, maar ik denk soms fout. Ja, het was bijna raak, een stukje goud.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dinoskeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24, zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Den

0: bene.
1: De beste evergreens
0: en veel artiesten van bij ons.
2: De tijd voor je leven. VRT Radio Bene.
3: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Radio Bene.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Koeman. In het noorden van Duitsland vallen 6 doden bij een schietpartij. En de meeste bouwbedrijven in ons land willen flexijobbers inzetten. In Stade bij Hamburg in het noorden van Duitsland zijn intussen al 6 doden geteld na een schietpartij bij een opvanghuis voor jonge moeders. 5 mensen stierven ter plekke. Het zou gaan om 4 vrouwen en een man. 1 persoon overleed later in het ziekenhuis. De doden zijn allemaal volwassenen. Getuigen beschrijven een chaotisch tafereel, vertelt correspondent Gien Baldoek.
1: Ooggetuigen die melden aan Duitse media dat er eerst geschreeuw te horen was en vervolgens meerdere schoten. Een ooggetuige meldt verder dat 2 mensen vervolgens probeerden weg te komen. Een man en een vrouw die volgens Der Spiegel beide boven de 21 jaar zijn, is de omschrijving al daar. En die werden vervolgens staande gehouden door de politie, opnieuw met meerdere schoten. En op een foto zien we ook een Mercedes met beschoten banden. Dus op die manier zou die auto tot stilstand zijn gebracht. En volgens de politie zijn ook daarmee 2 verdachten opgepakt, van wie 1 de schutter is. En daarmee zou dan nu ook het gevaar zijn geweken.
0: 7 op de 10 bouwbedrijven overwegen om flexijobbers in te zetten. Dat blijkt uit een rondvraag van sectorfederatie BouwUnie. Flexijobbers zijn werknemers of gepensioneerden die bijverdienen. En vanaf 1 juli kunnen alle sectoren hen inzetten. Bij de meeste bouwbedrijven zijn ze welkom, al mogen ze niet allemaal dezelfde taken uitvoeren. Dat zegt Sanderijn van Leenhoven van de BouwUnie.
2: Het is zo dat overeengekomen is in de bouw dat enkel gepensioneerde bouwvakkers actief mogen zijn op de werven. Dus die mogen bijvoorbeeld metsen of andere zaken doen. Mensen die niet actief zijn in de bouw en willen flexijobben, die mogen enkel ondersteunende taken uitvoeren. Bijvoorbeeld het vullen van de camionet. Maar we zien eigenlijk dat onze bouwbedrijven voor alle soorten functies flexijobbers zoeken.
0: De stad Gent krijgt de laatste tijd heel wat klachten van mensen die onterecht moeten betalen terwijl ze hun elektrische auto opladen. Er geldt sinds februari een rotatietarief in Gent. Wie langer dan 4 uur aan een openbare laadpaal staat, moet extra betalen. Maar ook wie minder dan 4 uur laat, moet soms bijbetalen. Volgens Schepen van Mobiliteit Joris van den Broeke ligt dat aan de uitbaters van de laadpalen.
3: Bij de overgrote meerderheid van de mensen die hun wagen opladen aan een paal, maken gebruik van een laadpasje. En dat laadpasje wordt uitgereikt door een mobility service provider, een MSP. En het is dat bedrijf dat eigenlijk alle elementen van de laadbeurt samenbrengt in 1 factuur. Dat gaat over het rotatietarief dat al dan niet wordt aangerekend. Dat gaat ook over de prijs van de energie. En daarnaast rekenen die ook een kost aan voor hun dienstverlening.
0: De stad heeft minister van Consumentenzaken Beenders al om opheldering gevraagd. In de buurt van de gemeente Onet in de provincie Namen is er een grote zoekactie aan de gang om een jongen van 5 en zijn vader van 29 te vinden. Ze zijn vorige zaterdag voor het laatst gezien. Hun auto is gisteren teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub. Op vraag van het parket van Namen en Child Focus heeft de politie een opsporingsbericht verspreid. Sinds vanmiddag zijn er ook vrijwilligers aan het zoeken in de regio. De grote tabaksfabrikant British American Tobacco schrapt tegen het einde van het jaar wereldwijd 5.500 banen. Eerder was al aangekondigd dat het bedrijf zwaar moet besparen. Er is de laatste jaren veel minder vraag naar traditionele sigaretten. Het bedrijf heeft ook al verschillende fabrieken gesloten, onder meer in Zuid-Afrika. In Londen hebben wetenschappers de allereerste resten van een dinosaurus geïdentificeerd die ooit op Antarctica zijn gevonden. Het is een stuk bot dat al 40 jaar lang in een lade lag. Het bot werd in 1985 gevonden door een Britse geoloog, maar wetenschappers konden niet achterhalen wat het precies was en dus kwam het in een lade terecht. Het blijkt nu een staartwervel te zijn van een titanosaurus. Dat is een van de grootste dinosoursoorten ooit. Miranda Jansen uit Münsterbilze in Limburg is door onderwijsmagazine Klasse uitgeroepen tot leerkracht van het jaar. Ze geeft les in Lassen en is leerlingencoach op een school voor praktijkgericht leren. De jury prees haar om haar geduld, uitdagende en heldere lessen en betrokkenheid, vooral bij kwetsbare jongeren. Ze is heel blij met de erkenning.
4: Overweldigend vooral. Heel leuk, maar ja, echt wel een beetje veel. Maar ik probeer vooral voor al mijn leerlingen te zijn en met al mijn leerlingen ook een band op te bouwen. Luisteren wanneer je moet luisteren. Oordelen wanneer je moet oordelen.
0: En de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel wordt in januari volgend jaar voor de eerste keer vader. Van der Poel is 31. Zaterdag begint hij normaal gezien aan zijn 6e ronde van Frankrijk. Vorig jaar droeg hij 4 dagen de gele trui. Ook vanavond en vannacht helder weer met minima rond 15 graden. Morgen zon en wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken en tot 25 graden. En dan valt er wat regen in het westen en het centrum. We begonnen dit nieuws met een schietpartij in Duitsland bij een voorziening waar jonge moeders worden opgevangen. Er zijn 6 doden gevallen. Meer op vrtnieuws.be.
5: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

Tikketje dap, klom op de trap. 'S morgens vroeg om 7:15. Om de giraf een klontje te geven. Dag giraf.

is toch niet waar, zei de giraf. Dikketje, dikketje, dikketje, dikketje, ik stap af. O giraf, zei dikketje dan, ik moet je nog veel meer vertellen. Ik kan al drie letters spellen. A, B, C, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen. Lieve deugd, zei de giraf. Kerel, kerel, kerel, kerel, ik stap af. Zeg giraf.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

0: artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Doe, doe, doe.
5: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
6: Doe maar met een koersfiets, is hier allemaal op de klok.
5: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
6: Zelfs met een helm is ge... Allee,
5: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
7: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik dacht aan chili con carne.
7: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
9: Daar wordt chili con serieus veel carne.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatke, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, jong. Gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Radio Bene.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Een goede avond, VRT Nieuws met Lien de Koeman. De hittegolf is officieel voorbij, want het is vandaag in Ukkel geen 25 graden geworden. Het was wel nipt, zegt weerman David de Heenouw van het KMI.
1: Het is 24,9 graden geworden in Ukkel en dat betekent dus dat de hittegolf ten einde loopt. Een hittegolf die een duur had van 12 dagen, dat is te vergelijken met de hittegolf van augustus 2020.
0: Voor een hittegolf zijn minstens 5 opeenvolgende dagen van 25 graden nodig en op 3 ervan moet het 30 graden zijn. 7 op de 10 bouwbedrijven overwegen om flexijobbers in te zetten. Dat blijkt uit een rondvraag van sectorfederatie BouwUnie. Flexijobbers zijn werknemers of gepensioneerden die bijverdienen. En vanaf 1 juli kunnen alle sectoren ze inzetten. Bij de meeste bouwbedrijven zijn ze welkom, alleen mogen ze niet allemaal dezelfde taken uitvoeren. Dat zegt Sanderijn van Leenhoven van de BouwUnie.
2: Gepensioneerde mensen die al altijd in de bouwsector gezeten hebben, die mogen alle functies uitoefenen, dus die mogen op de werf actief zijn. Andere mensen die mogen enkel administratieve of meer ondersteunende taken uitvoeren. In de bouwsector is er natuurlijk een groot tekort aan arbeidskrachten. En onze bouwbedrijven zien flexijobbers als een manier om toch dat personeelstekort een beetje op te vangen.
0: In Stade bij Hamburg in het noorden van Duitsland zijn 6 doden gevallen na een schietpartij bij een opvanghuis voor jonge moeders. 5 mensen stierven ter plekke. Het zou gaan om 4 vrouwen en 1 man. 1 slachtoffer is later overleden in het ziekenhuis. Getuigen beschrijven een chaotisch tafereel, vertelt correspondent Gim Baldoek.
3: Ooggetuigen die melden aan Duitse media dat er eerst geschreeuw te horen was en vervolgens meerdere schoten. Een ooggetuige meldt verder dat 2 mensen vervolgens probeerden weg te komen, een man en een vrouw. En die werden vervolgens staande gehouden door de politie, opnieuw met meerdere schoten. En op een foto zien we ook een Mercedes met beschoten banden. Dus op die manier zou die auto tot stilstand zijn gebracht. En volgens de politie zijn ook daarmee 2 verdachten opgepakt, van wie 1 de schutter is. En daarmee zou dan nu ook het gevaar zijn geweken.
0: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is Hanna van de Winkel uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde van een Amerikaanse in 3 sets. En op het WK voetbal begint op dit moment de wedstrijd tussen Brazilië en Japan. Het is de 2e wedstrijd van de 16e finale. Gisteren schakelde Canada Zuid-Afrika uit. Ook vanavond en vannacht helder weer met minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken en tot 25 graden. En dan valt er ook wat regen in het westen en het centrum van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: VRT Radio BNE Live.

0: zich toch.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code Yellow!
3: Kidnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
4: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang, met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.

Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 14-nieuws met Jo Valvekes. De dader van een schietpartij in Duitsland, waarbij 6 doden zijn gevallen, is een man van 45 van Turkse afkomst. Het motief van de schietpartij zou een discussie over hoederecht zijn. De politie heeft zo pas meer uitleg gegeven. Koen Braakman, jij hebt geluisterd.
1: Ja, de schietpartij gebeurde, dat wisten we al, in de gemeente Stade in het noorden van Duitsland, in een centrum dat jonge moeders opvangt. En daar zou ook de dochter van de dader hebben verbleven, een meisje van 3 maanden, samen met haar moeder. En met die moeder was er dus blijkbaar een discussie over hoederecht over dat kind. Moeder en kind zijn trouwens niet bij de slachtoffers. De 6 dodelijke slachtoffers zijn werknemers van dat opvangcentrum. Het zijn 4 vrouwen en 2 mannen. 5 van hen stierven ter plaatse. 1 man overleed later in het ziekenhuis. Naast de dader werd ook een vrouw opgepakt die familie van hem zou zijn, of toch dicht bij zijn familie zou staan. De 2 sloegen na de schietpartij op de vlucht. De politie bracht hen tot staan door de banden van die auto stuk te schieten.
0: Bedankt voor die update, Koen. De hittegolf is officieel voorbij. In Ukkel werd vandaag net niet de vereiste 25 graden gehaald om er nog een dag aan te breien. Al was het nipt, het werd 24,9 graden. De hittegolf heeft 12 dagen geduurd. En de volgende warme periode zit er al aan te komen, zegt weerman David Degenau van het KMI.
2: De eerste 2 weken van juli worden op en top zomers. Deze week met min of meer normale temperaturen van 24, 25 graden in het centrum van het land. Volgende week zal dat opnieuw richting 30 graden gaan volgens onze weercomputers. Dus het ziet er naar uit dat de zomer verder gezet wordt gedurende de eerste 14 dagen van juli.
0: Voor een hittegolf zijn minstens 5 opeenvolgende dagen van 25 graden nodig. En op 3 ervan moet het 30 graden zijn. In Antwerpen verschijnt donderdag een man van 46 voor de rechtbank die ervan verdacht wordt staatsgeheimen te hebben doorgespeeld aan Rusland. De man zit al sinds eind mei in voorlopige hechtenis. Hij zou via sociale media geronseld zijn om voor Rusland te spioneren. De Belgische Militaire Inlichtingendienst werkte maandenlang aan het dossier. Het federaal parket bevestigt de zaak, maar geeft voorlopig geen verdere details. Op het WK voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Brazilië en Japan aan de gang. Een wedstrijd in de 16e finale is dat. Nicolas de Brabander, jij volgt die wedstrijd. Hoe staat het daar?
3: Wel, het staat voorlopig 1-0 voor de Japanners. En dat is toch wel een verrassing. We wisten natuurlijk wel dat de Japanners kwaliteiten hebben. Maar vandaag is hun gameplan heel erg duidelijk. Ze kiezen voor een laag en goed georganiseerd blok en laten Brazilië rustig komen. Maar de goddelijke Canaries spelen nogal traag en ongeïnspireerd en kunnen op die manier weinig echt gevaar creëren. En Japan daarentegen was dodelijk efficiënt. Ze profiteerden van dom balverlies bij Brazilië om uit hun enige doelpoging tussen de palen te scoren. Op het half uur was het Sano die na een knappe ren en een mooi afstandsschot voor de Japanse goal zorgde. 1-0 dus. Werk op de plank voor de 5-voudige wereldkampioen Brazilië. Misschien hebben ze wel snel nood aan een invalbeurt van ene Neymar.
0: Dankjewel, Nicolas. En 2 dagen voor de 16e finale tegen Senegal heeft Romelu Lukaku met de pers gesproken. De topscorer van de Duivels wil zo ver mogelijk geraken in het toernooi, maar waarschuwt dat Senegal een zeer moeilijke tegenstander zal worden.
4: Moesten ze met de Europese ploegen spelen, behoren ze tot de absolute top. Dus ik denk niet dat je ze moet onderschatten. Helemaal. Ze hebben heel veel kwaliteit. Het is een voetballend land die echt alle belangrijke componenten van het voetbal gewoon goed combineert en weet hoe dat ze hun wedstrijden moeten managen. Dus het gaat echt niet makkelijk zijn.
0: Ook vanavond en vannacht helder, met minima rond 15 graden. Morgen zon en wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, tot 25 graden dan. En dan valt er ook wat regen in het westen en het centrum. Meer op vrtnieuws.be.

De tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf.

0: Het is 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Antwerpen is GroenVoorzitter Emin Horsch opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Emin Horsch zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
1: Zij bevonden zich met z'n allen op de Kaasrui, wat uiteraard niet toegelaten is. En zij werden vervolgens teruggedreven richting de Groenplaats over de Melkmarkt. Nu, de voorzitter van Groen werd daarbij ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving hevig, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en waardoor we geen veilige manier van werken konden creëren, ook niet in de smalle straten en voor de mensen die op de terrassen zaten.
0: Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci noemt de arrestaties onterecht en zegt dat vreedzaam protesteren een recht is. In de Verenigde Staten heeft het Hoge Rechtshof uitspraak gedaan in 4 grote zaken. In een van die zaken geeft het Hoge Rechtshof president Trump gelijk. Hij heeft het recht om de bazen van onafhankelijke agentschappen te ontslaan. Dat is een stevige uitbreiding van de macht van de president. In de 3 andere zaken volgde het Hoge Rechtshof Trump niet. Dat is in de zaak van de president tegen Lisa Cook, een lid van de Raad van Bestuur van de Nationale Bank. Ze is de eerste zwarte vrouw in die functie en ze werd benoemd door de vorige president Biden. Trump wou Cook ontslaan, maar het Hoge Rechtshof zegt dat de president dat niet zomaar kan doen. Verder besliste het Hoge Rechtshof dat stemmen per post die na verkiezingsdag toekomen toch nog worden geteld. En in de rechtszaak van Jean E. Carroll tegen de president zal Trump toch $5 miljoen schadevergoeding moeten betalen omdat hij veroordeeld werd voor aanranding. Sport. Op het WK voetbal heeft Brazilië met 2-1 gewonnen tegen Japan in de 16e finale. Nicola de Brabander, jij hebt die wedstrijd gevolgd voor ons. Het was bijzonder nipt voor de Brazilianen.
2: Wel, we zitten intussen nog altijd in de slotseconde. De wedstrijd blijft maar duren. Het zou eigenlijk al lang moeten afgelopen zijn. Maar het staat wel inderdaad 2-1 voor Japan. De Japanners die stonden bij de rust verrassend 1-0 voor. Omdat Sano met de enige Japanse doelpoging tussen de palen voor rust voor de knappe 1-0 had gezorgd na Braziliaanse balverlies. Het is nu afgelopen trouwens. Dus Brazilië gaat door naar de 8e finale. Ancelotti en co. Wonnen met 2-1 dankzij een hele sterke tweede helft. Casemiro op het uur kopte de verdiende gelijkmaker binnen. En dan was het wachten tot diep in de toegevoegde tijd vooraleer invaller Martinelli voor de knappe en verdiende 2-1 zorgde. Dus een scheve situatie helemaal rechtgezet door de vijfvoudige wereldkampioen. Brazilië zit bij de laatste 16.
0: Bedankt, Nicola. Het weer, ook vanavond en vannacht helder, met minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, tot 25 graden. Dan valt er ook wat regen in het westen en het centrum van het land. Meer op vrtnieuws.be.

0: uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Antwerpen is GroenVoorzitter Ayman Horsche opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Horsche zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Op de Antwerpse gemeenteraad reageerde Bogdan van den Bergen van Groen verontwaardigd op de arrestatie van Horsche. Burgemeester van Doesburg diende hem van antwoord.
1: Misschien collega van den Bergen over wat er daarnet gebeurd is. Misschien weet uw partijvoorzitter dat niet, want hij is niet van Antwerpen. Maar in Antwerpen gelden de regels voor iedereen, ook voor partijvoorzitters.
0: Ook Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd. In ter zake zei Almaci dat het een drogreden is dat Horsche is opgepakt, omdat hij op de foute plek manifesteerde.
2: Hier gaan enorme commerciële events door, waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten, omdat ze het niet willen horen. Ze weigeren ook tijdig toelatingen te geven. Ze vragen om geen vlaggen te hebben, om geen slogans te scanderen. Op die manier maak je eigenlijk protest onmogelijk.
0: De dader van een schietpartij in Duitsland, waarbij 6 doden zijn gevallen, is een man van 45 van Turkse afkomst. Het motief van de schietpartij zou een discussie over hoederecht zijn. De politie heeft vanavond meer uitleg gegeven. Koen Braakman, wat is daar gezegd?
3: Wel, de schietpartij in de gemeente Stade in het noorden van Duitsland gebeurde in een centrum dat jonge moeders opvangt. En daar verbleef ook een moeder met de dochter van de dader, een meisje van 3 maanden. En met die moeder was er dus blijkbaar een discussie over hoederecht. Moeder en kind zijn niet bij de slachtoffers. De 6 doden zijn werknemers van dat opvangcentrum, 4 vrouwen en 2 mannen. De dader had met hen een afspraak om het net te hebben over dat hoederecht. Naast de dader werd ook een vrouw opgepakt. Die 2 waren na de schietpartij met een auto op de vlucht geslagen. De politie kon hen tegenhouden door de banden van die auto stuk te schieten.
0: Dankjewel, Koen. In Noord-Frankrijk zijn tweelingzusjes van nog maar 15 maanden oud dood aangetroffen in hun ouderlijk huis. De kinderen zijn waarschijnlijk door de hitte om het leven gekomen. De ouders zijn aangehouden. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
4: Het drama speelde zich af in de gemeente Beuvrage op een paar kilometer van de Belgische grens. Een vader en moeder belden 's middags hulpverleners omdat ze hun dochtertjes, 2 baby's van 15 maanden, dood hadden aangetroffen in hun ledikantje. De politie constateerde dat de meisjes zeer waarschijnlijk zijn uitgedroogd door de hitte in het huis. 4 andere kleine kinderen van het gezin, van 3 tot 6 jaar oud, hadden uitdrogingsverschijnselen, maar zijn niet in levensgevaar. De ouders van het gezin zijn opgepakt. Ze zijn geen bekenden van politie of justitie. Frankrijk had de afgelopen week te maken met een hittegolf van ongekende omvang. Premier Sébastien Lecornu zegt dat er nog nooit eerder zoveel doden thuis zijn gevallen als tijdens deze hittegolf. Maar cijfers en details gaf hij nog niet.
0: Op het WK voetbal heeft Brazilië Japan uitgeschakeld in de 16e finales. De Brazilianen wonnen met 2-1. Het verslag van Nicola de Brabander.
5: De 5-voudige wereldkampioen had een vette kluif aan Japan, maar stoot uiteindelijk wel verdiend door. Voor de pauze speelden de goddelijke Canaries traag en ongeïnspireerd tegen het lage blok van Japan. En de Japanners konden uit hun enige doelpoging tussen de palen wel meteen scoren. Sano trapte na dom Braziliaans balverlies de knappe 1-0 binnen. Brazilië pakte na rust vervolgens uit met een verschroeiende start. Na grote kansen voor Bruno Guimarães en Casemiro kon die laatste vlak voor het uur dan toch de 1-1 binnenkoppen. Daarna zakte het tempo en leek de match af te stevenen op verlengingen. Tot invaller Martinelli in de toegevoegde tijd van de tweede helft alsnog een gaatje in de Japanse defensie vond. Japan werd zo afgestraft voor een gebrek aan durf en heeft ook in 2026 nog nooit een knock-outwedstrijd op een WK kunnen winnen.
0: En over een half uurtje neemt Duitsland het op tegen Paraguay. Vannacht helder weer met minima rond 15 graden. Morgen eerst zon, later wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, in het centrum lokale buien en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Vind me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar ik naast stond in het leven. Twijfels, vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en de tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst,

0: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
1: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
2: VRT Radio BNE Live.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je

0: 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Monaco is rond 9 uur vanavond een bom ontploft. Een man zou twee rugzakken achtergelaten hebben in een gebouw en die zijn meteen na zijn vertrek ontploft. De verdachte is nog op de vlucht. Voorlopig is er sprake van 3 gewonden, 2 van hen zijn er ernstig aan toe. In Antwerpen is GroenVoorzitter Ayman Horsch opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Horsch zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd. In ter zake zei Almaci dat het een drogreden is dat Horsch is opgepakt omdat hij op de foute plek manifesteerde.
1: Hier gaan enorme commerciële events door waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten omdat ze het niet willen horen. Ze weigeren ook tijdig toelatingen te geven. Ze vragen om geen vlaggen te hebben, om geen slogans te scanderen. Op die manier maak je eigenlijk protest onmogelijk.
0: De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken waarschuwt voor zakkenrollers op festivals. Vorige zomer waren er alleen al tussen juni en september meer dan 4.300 gauwdiefstallen. Zakkenrollers slaan toe in drukke wachtrijen of aan de ingang van het festivalterrein en ze mikken vooral op smartphones, bankkaarten en portefeuilles. Laat waardevolle spullen en grote hoeveelheden cash dus thuis en noteer vooraf het IMEI-nummer van je gsm. Dat is een unieke code waarmee de politie je toestel kan traceren. Op het WK voetbal neemt Duitsland het momenteel op tegen Paraguay in de 16e finale. De wedstrijd is er een half uur aan de gang, het staat er nog 0-0. Eerder vanavond heeft Brazilië Japan uitgeschakeld. De Brazilianen wonnen met 2-1. Het verslag is van Nicola de Brabander.
2: De vijfvoudige wereldkampioen had een vette kluif aan Japan, maar stoot uiteindelijk wel verdiend door. Voor de pauze speelden de goddelijke Canaries traag en ongeïnspireerd tegen het lage blok van Japan. En de Japanners konden uit hun enige doelpoging tussen de palen wel meteen scoren. Sano trapte na dom Braziliaans balverlies de knappe 1-0 binnen. Brazilië pakte na rust vervolgens uit met een verschroeiende start. Na grote kansen voor Bruno Guimarães en Casemiro kon die laatste vlak voor het uur dan toch de 1-1 binnenkoppen. Daarna zakte het tempo en leek de match af te stevenen op verlengingen. Tot invaller Martinelli in de toegevoegde tijd van de tweede helft alsnog een gaatje in de Japanse defensie vond. Japan werd zo afgestraft voor een gebrek aan durf en heeft ook in 2026 nog nooit een knock-outwedstrijd op een WK kunnen winnen.
0: Het weer, vannacht helder met minima rond 15 graden. Morgen eerst zon, later wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, in het centrum lokale buien en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Antwerpen is groenvoorzitter Ayman Horsche opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Horsche zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd. In ter zake zei Almaci dat het een drogreden is dat Horsche is opgepakt omdat hij op de foute plek manifesteerde.
1: Hier gaan enorme commerciële events door waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten omdat ze het niet willen horen. Ze weigeren ook tijdig toelatingen te geven. Ze vragen om geen vlaggen te hebben, om geen slogans te scanderen. Op die manier maak je eigenlijk protest onmogelijk.
0: De betoging in Antwerpen viel niet toevallig samen met de Antwerpse gemeenteraad. Daar besliste een wisselmeerderheid van N-VA en Vlaamse Belang dat de vlag van Israël mag blijven hangen aan de gevel van het stadhuis en dit tot onvrede van coalitiepartner Vooruit. Fractieleidster Kathleen van Bremt.
2: Vooruit heeft ettelijke keren gevraagd, mevrouw de burgemeester, om samen in het college naar een oplossing te zoeken. En ik vind dat dat nog altijd moet mogelijk zijn. Ik hoop dat we volgend jaar dit debat niet meer voeren. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat straks die vlag wordt weggehaald.
0: In Monaco, aan de Azure kust, is rond 9:15 een bom ontploft. Een man zou een pakket achtergelaten hebben aan de inkomhal van een gebouw en hij is meteen gevlucht. Het pakket ontplofte toen 3 mensen toekwamen bij het gebouw. Het zou gaan om een gerichte moordaanslag en niet om een terreurdaad, zegt de minister. De 3 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 50ers en een tiener. Ze zouden familie zijn van elkaar en ze hebben de Oekraïense nationaliteit. De man is een van de rijkste Oekraïense zakenmannen. Hij was gevlucht uit Oekraïne. Over de dader is nog niets bekend. Hij is nog op de vlucht. In Noord-Frankrijk zijn tweelingzusjes van nog maar 15 maanden oud dood aangetroffen in hun ouderlijk huis. De kinderen zijn waarschijnlijk door de hitte om het leven gekomen. De ouders zijn aangehouden. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
3: Het drama speelde zich af in de gemeente Beuvrage op een paar kilometer van de Belgische grens. Een vader en moeder belden 's middags hulpverleners omdat ze hun dochtertjes, 2 baby's van 15 maanden, dood hadden aangetroffen in hun ledikantje. De politie constateerde dat de meisjes zeer waarschijnlijk zijn uitgedroogd door de hitte in het huis. 4 andere kleine kinderen van het gezin, van 3 tot 6 jaar oud, hadden uitdrogingsverschijnselen, maar zijn niet in levensgevaar. De ouders van het gezin zijn opgepakt. Ze zijn geen bekenden van politie of justitie. Frankrijk had de afgelopen week te maken met een hittegolf van ongekende omvang. Premier Sébastien Lecornu zegt dat er nog nooit eerder zoveel doden thuis zijn gevallen als tijdens deze hittegolf. Maar cijfers en details gaf hij nog niet.
0: Op het WK voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Duitsland en Paraguay aan de gang. Met nog minder dan een half uur te spelen staat het er 1-1. Eerder vanavond heeft Brazilië Japan uitgeschakeld. De Brazilianen wonnen met 2-1. En dan nog het weer. Vannacht helder met minima rond 15 graden. Morgen eerst zon, later wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken. In het centrum lokaal buien en tot 25 graden. De komende uren houdt Dominique de Preeuw voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 1 uur, een goeienacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Bij een ontploffing in Monaco zijn enkele uren geleden 3 gewonden gevallen. Volgens de politie liet een man een rugzak achter die even later ontplofte. De 3 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 50ers, en een tiener volgens de eerste berichten van 13 jaar. Ze zouden familie zijn van elkaar en ze hebben de Oekraïense nationaliteit. De man is een van de rijkste Oekraïense zakenmannen. Hij was gevlucht uit Oekraïne. Op dit moment zijn de hulpdiensten nog massaal aanwezig. Dat zegt ook Johan Vertongen. Hij is een Vlaming die in Monaco woont en de aanslag van dichtbij meemaakte.
1: De explosie is op geen 50 meter van een voordeur gebeurd. De politie en de brandweer die waren zeer snel ter plaatse. Ik heb een aantal mensen uit het gebouw zien geëvacueerd worden. Die waren echt bebloed en brandwonden. En die zijn dan bij ons in het gebouw terechtgekomen. Iedereen die buiten stond, heeft dan zich moeten verplaatsen verder. En we staan nog altijd buiten, dus we kunnen nog altijd niet binnen in het appartement.
0: Over de dader is nog niets bekend. Hij is nog op de vlucht. Op de Antwerpse gemeenteraad is opnieuw gestemd over het vlaggenprotocol. Dat bepaalt welke vlaggen er aan het stadhuis hangen. Die regeling is omstreden, omdat ook de Israëlische vlag er hangt. Het protocol werd opnieuw goedgekeurd, maar wel met een wisselmeerderheid van N-VA en Vlaams Belang. Dat de vlag van Israël mag blijven hangen aan de gevel van het stadhuis ligt moeilijk bij coalitiepartner Vooruit. Fractieleidster Kathleen van Bremt.
2: Vooruit heeft ettelijke keren gevraagd, mevrouw de burgemeester, om samen in het college naar een oplossing te zoeken. En ik vind dat dat nog altijd moet mogelijk zijn. Ik hoop dat we volgend jaar dit debat niet meer voeren. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat straks die vlag wordt weggehaald.
0: Bij het wekelijks protest van de Antwerpse coalitie voor Palestina eerder op de avond zijn 12 mensen opgepakt omdat ze volgens de politie niet op de afgesproken plaats aan het manifesteren waren. Groenvoorzitter Ayman Horg was een van hen. Ons land heeft een nieuwe rijkste Belg. Het gaat om de Waalse baron Jean-Pierre Bergmans. Hij verkoopt de Noord-Amerikaanse tak van zijn kalkbedrijf voor maar liefst 11,8 miljard euro. En dat brengt het vermogen van de familie op zo'n 12,5 miljard euro. Bergmans steekt daarmee Erik Withoek voorbij, de man achter de Tiense Suiker en de Weight Watchers, en ook Alexandre Van Damme van biergigant AB InBev. Jean-Pierre Bergmans is 77 jaar. Hij en zijn familie leven en werken in grote discretie. Op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Duitsland en Paraguay nog aan de gang. Na 90 minuten was het er 1-1. Verlengingen dus en 1-1 is nog altijd de stand op dit moment. Eerder op de avond won Brazilië met 2-1 van Japan. En om 3:00 vannacht neemt Nederland het op tegen Marokko. Vannacht helder weer met minima rond 15 graden. De dag begint zonnig, later wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, in het centrum lokale buien en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Dit gaat over een tijd, een lang vervlogen tijd, die ik niet ben vergeten. Als beginnend kunstenaar, weinig talent nog weliswaar. Een koude zolderkamer, met een bed, een tafel, twee kapotte stoelen. Was kortom geen beelden, maar het was wel...

poseerde voor mij, vaak tot diep in de nacht, en gaf mij inspiratie. De liefde tussen jou en mij, besloten in een schilderij. Als ik mij concentreerde op jouw naakte lichaam,

leefde met de dag. Was soms een hard gelach als er geen geld was om te eten. Voor een appel en een ei verkocht ik dan een schilderij. Dan hadden wij weer brood, wat kaas en rode wijn. De kachel kon weer branden.

reed ik er voorbij. Het is nu anders dan toen wij er onze liefde samen deelden. Die zolderkamer van weleer. Ons oude huis bestaat niet meer. Betonnen dozen op elkaar, niets meer te vinden waar ik jou zo heb aanbeden. Maar met mijn ogen dicht zie ik weer jouw gezicht en droom van ons verleden. We waren jong, we hadden tijd.